0: im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben
1: ist. Reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
2: En in het Como-meer in Italië is het lichaam geborgen van een Nederlandse man die het voorbije weekend daar in het water was gesprongen om zijn zoon te redden. Die was in de problemen geraakt tijdens het zwemmen. De jongen kon uiteindelijk gered worden door iemand anders. De vader bleef spoorloos na de reddingspoging. Nu is zijn lichaam dus gevonden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: Drie uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matthijs. De Franse regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest en dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
2: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
2: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
1: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Tsjernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nadat de VS het voorbije weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waardoor de olieprijzen tot boven de $100 per vat stegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie is nu met ongeveer 6% gedaald tot ongeveer $91. En in Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten door de politie. Hij was met een bestelwagen ingereden op de aanwezigen daar. Er viel 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd lang spoorloos, maar werd de voorbije avond dan toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
3: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
4: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dat hij hier zwar van noodärzten nog reanimeerd werden kon, maar am ort verstorben.
3: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 1/2 uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt, weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Die wondermooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

0: 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Job Matijn. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Ávila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de 3 regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. De Franse regering komt vanochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk, onder meer die in de regio rond Bordeaux, hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
2: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
2: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
1: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En in Berlijn in Duitsland is gisteravond het Brandenburger Tor-monument verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van die aanslag werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man was een tijd lang voortvluchtig, maar werd uiteindelijk toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
3: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
4: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dat hij hier zwar van noodärzten nog reanimeerd werden kon, maar am ort verstorben.
3: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt, weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermouten. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen nog snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de 3 regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. De natuurbranden in Frankrijk hebben tot nu toe al 115.000 hectare verwoest en ruim 200 huizen zijn uitgebrand. Dat is ongezien in Frankrijk, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv.
2: C'est un feu qui complètement erratique.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer opgeroepen om weg te blijven.
0: Straks komt de Franse regering opnieuw bijeen voor crisisoverleg. In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten door de politie. Hij was een tijd lang voortvluchtig geweest. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op hen af. De agenten schoten hem neer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed, zo vertelt de woordvoerder van de politie.
3: Der Tatverdächtige ist hier mit einer Stichwaffe bewaffnet auf die Kräfte zugelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
0: De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nadat de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waardoor de olieprijzen tot boven de $100 per vat stegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie is nu met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. En in het tennis heeft Alexander Bloks net naast een eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in het Portugese Estoril verloor onze landgenoot in 3 sets van een Fransman. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor over landgenoten Zizou Bergs en Rafael Collignon en is zo de beste Belg. Vanmorgen eerst bewolkt met lokaal kans op regen. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Ávila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden. Maar intussen zijn ze ingedampt. In de 3 regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn er geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. En in Frankrijk hebben de natuurbranden tot nu toe al 115.000 hectare verwoest en meer dan 200 huizen zijn er uitgebrand. Dat is ongezien in Frankrijk, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv.
2: C'est un feu qui est complètement erratique.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer opgeroepen om weg te blijven.
0: In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger-Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten door de politie. Hij was een tijd lang voortvluchtig geweest. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op agenten af. Ze schoten hem dan neer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed, zo vertelt de woordvoerder van de politie.
3: Der Tatverdächtige ist hier mit einer Stichwaffe bewaffnet auf die Kräfte zugelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
0: Het lijkt erop dat de man onder invloed stond van de radicale islam- en terreurgroep IS. In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. 1 van de doden is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. Sport. In het tennis heeft Alexander Bloks net naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in Estoril in Portugal verloor onze landgenoot in 3 sets van een Fransman. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor over onze landgenoten Zizou Bergs en Raphaël Collignon. Hij is zo de beste Belg in het tennis. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Toon. Radio BNE. Goedemorgen, wat fijn om de nieuwe week met jou te starten. Een week waarin Wiltura en Bart Kuil een hoofdrol krijgen. Straks meer daarover.
5: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhaag.

kreeg hier in 1970 geen boeket rozen voor, maar een Grammy Award. En daarom is de toon gezet, hè. De beste evergreens en veel moois van onze artiesten. Dat is het recept van Radio BNE. Twee van die toppers zijn jarig op 2 augustus. Bart Kael en Wiltura. En wij gaan er een verjaardagsweekend van maken. Op 1 augustus draaien we 66 hits van Bart Kael. En hetzelfde doen we de dag erop met 86 liedjes van Tura. Welke nummers? Dat bepaal jij. Door vanaf nu mee te stemmen op het Radio BNE-kanaal van VRT Max. Het stemhokje is vanaf nu open.

Enkele minuten in de Kroenerclub van Radio BNE. Gisteravond nog was die 2 uur lang open met gastheer Yannick Bovie. En als je dat programma, The Red Pack, wil herbeluisteren, dan kan dat op het Radio BNE kanaal van VRT Max. Prins Emmanuel brengt als Vintrix een nieuwe single uit, Wonder. Die wordt volgende week verwacht, lees ik in het laatste nieuws. De jongste zoon van koning Filip en koningin Mathilde bracht vorig jaar ook al enkele liedjes uit. En dat de prins muzikaal is, was geen staatsgeheim. Emmanuel speelt al van jongs af aan saxofoon. En tijdens het kerstconcert op het Koninklijk Paleis in 2020 bracht hij nog de kerstklassieker Adeste Fidelis. Staat niet klaar, geen paniek. Wel een toffe evergreen van Soulful Dynamics.

Soulful Dynamics met een lied dat Sam Goris ook nog heeft uitgebracht in het Vlaams. En ook dit uur trappelt hij hier ook voorbij in Klaarbakker met zijn basketsloefjes. Deze week zijn er twee opnames van VRT Zomerhit op 28 en 29 juli. Fans van Bart Kael moeten nog even geduld oefenen. Hij is erbij op 5 augustus in Blankenbergen met dit lied.

Met de Look of Love van ABC werd het al 8 minuten voor 6:30. Wat zijn jouw 3 lievelingsnummers van Wiltura en of Bart Kuil? Ik wil het ook wel weten, hè. Dus als je stemt, stuur eens een berichtje of een screenshot door van jouw keuze. Dat kan je doen via het Radio Benenkanaal op VRT Max. Laat maar komen, hè. Ben benieuwd.

Ivan Elliman, hier op de voorgrond, maar ook vaak op de achtergrond bij Eric Clapton. En geloof me, in die achtergrondkoortjes staan vaak de allerbeste stemmen. De benen wakker schudden van 's morgens vroeg, dat kan u met het juiste schoeisel en Sam Goris.

Lady Lynn, zij won zomerhit in 2009 met die heerlijke cover van Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. In de aanloop naar de finale van VRT Zomerhit op 29 augustus zijn er vier tv-shows. En de eerste wordt morgenavond opgenomen in Blankenbergen met onder meer Céline Hermans, K3, Sandra Kim, Meteor en Stan van Samang.

0: De cascades over iets wat we gisteren nog eens konden ervaren. Het ritme van de regen. Het is te zeggen, ik moest optreden in Brakel. Daar heeft het een heel klein beetje geregend. Nauwelijks meetbaar, denk ik. Ietsie-pitsie. Maar waar ik woon in Kuurne was het echt 0,0. Straks meer weer met onze David.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
6: Dag Anja, zij is op het vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stoep.

0: Cool and the Gang. Het is al 13 minuten voor 7. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: En wat viel er en waar?
1: Ik heb 1 à 2 millimeter gehad gisteren. Ik was zelfs 9, dat is een van de meeste. Op meerdere plaatsen iets meer dan 5 millimeter, behalve in het zuidwesten en het westen. Ja, daar op sommige plaatsen helemaal niks. Nada.
0: Niks, inderdaad. Bij ons ook niks, echt niks.
1: Nee, jammer.
0: En dat is het ook. Vandaag komt daar niks bij.
1: Nee. Hoogstens een bui in het noordoosten, maar ja, ook dat is weinig of niks. Zon en wolken die afwisselen. We starten op sommige plaatsen ook met veel wolkenvelden. En daarna komt de zon daardoor. De meeste zon aan de kust, zeker na de middag. Daar toch wel veel zon. Temperaturen rond een graad of 20 aan zee tot een 3-24 graden in het binnenland, met een matige wind uit west tot noordwest. Vanavond en vannacht helder weer. Minima die rond een graad of 15 liggen. Morgen is het weer warm met 25 graden aan zee tot 8, 29 of in de Kempen mogelijk plaatselijk al 30 graden. Rustig weer dan. Woensdag de warmste dag. Dan gaan we tussen 30 graden aan zee tot 35 in het uiterste zuiden van het land. Op de meeste plaatsen in Vlaanderen zitten we rond 33, misschien lokaal 34 graden.
0: Maar dat is nu toch weer anders, hè? Want aan zee 30 graden. Ik dacht dat het 25 zou blijven de hele week daar.
1: Ja, dat is ook zo, behalve die woensdag.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, dus de rest, inderdaad, de kust zit dan tussen 23 en 25 graden. Vrijwel tot de periode 6, 7 augustus. Het binnenland dus zit rond 30 graden nog donderdag. En daarna zakt het naar een 26, 27. Vrijdag, zaterdag. Nog altijd wel met behoorlijk wat zon. Geen neerslag. Eerste neerslagsignalen zie ik pas in de loop van volgende week. Dat er eventueel regen- of onweersbui zou kunnen zijn. Zonder veel overtuiging dat ik het zeg. De temperaturen die gaan dan weer zondag en maandag in de buurt van 30 graden uitkomen. En daarna zakt het dan geleidelijk weer naar 25 graden, of misschien zelfs lager. Vanaf volgende week woensdag of zo, tweede helft van volgende week. Maar dus eigenlijk blijft dat weerbeeld wel goed. En zie ik de komende 10, 14 dagen gewoon verder zomer weer. Ik kan het niet anders benoemen. Met dan de hoop op die paar onweders of zo, of die paar buien eventueel. Maar dus voor minstens een week gaan we dat dus niet zien.
0: Oké. Zomer dus. Dankjewel, David. Tot straks. 7:15.
1: Tot dan.

De Love and Spoonful, in de jaren 60 opgericht door John Sebastian. En die man komt hier ook al eens solo voorbij op Radio BNE, bijvoorbeeld met zijn evergreen Welcome Back. En nu, de Vlaamse Julio Iglesias, die nog altijd de nummers van zijn idool met veel passie brengt, maar ook zelf nieuwe liedjes bedenkt. Baila Baila Me is de nieuwe single van Frank Galan.

0: Jimmy Bohorn. Marlene de Neve pikt een stukje van Klaarwakkeren mee van op de luchthaven in Zaventem. Ondertussen hangt ze in de lucht. Maar ze zal vanuit Spanje onze programma's blijven volgen, schrijft ze. Fantastisch. Eerst wat nieuws nu en daarna een doucheplaats.
1: Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
5: Code yellow!
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
7: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De brandweer lijkt de natuurbranden in Zuid-Europa deels onder controle te krijgen. En in Duitsland loopt het onderzoek naar de aanslag van afgelopen weekend nog volop. De grote natuurbranden in Zuid-Europa lijken stilaan onder controle te geraken. Lucas Lecluze, eerst en vooral de brand in de buurt van de stad Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Hoe zit het daarmee?
1: Wel, de prefect zegt dat die brand vannacht over het algemeen stabiel is gebleven. Het is een eerste opsteker nadat het vuur zich de afgelopen dagen onafgebroken heeft verspreid. Tot nu toe is er in de regio al 42.000 hectare in de as gelegd en moesten 220.000 mensen worden geëvacueerd. Straks is er nog een crisisoverleg van de Franse regering en ook president Macron zal daarbij zijn.
0: Ja, oké, en de natuurbranden in Spanje dan?
1: Ja, ook daar lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de drie regio's samen is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest en ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven.
0: Oké, dankjewel Lucas. En ook in Italië zijn mensen geëvacueerd voor natuurbranden in het toeristische plaatsje Peschici aan de Adriatische kust, niet ver van Bari, zijn zowat 400 mensen van op het strand met schepen weggebracht. Vanuit de heuvels is er een enorme rookwolk te zien. De zee is volgens de hulpdiensten nog de enige haalbare route om het gebied te verlaten. En al het treinverkeer langs de kust is stilgelegd. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. Hij reed zaterdag met een busje in op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarna was hij voortvluchtig tot de politie hem gisteravond vond. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
2: 1 dode en 29 gewonden. Dat is de bilans nadat Abdul, een 21-jarige Duitser van Libanese origine, met een witte bestelwagen inrijdt op de Pride. Nadat hij crasht, steekt hij nog meer mensen neer en slaat dan op de vlucht. Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
3: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
2: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: Om de slachtoffers van de aanslag te herdenken was de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nu de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waarop Iran Amerikaanse doelwitten in de Golfregio viseerde. Daardoor waren de olieprijzen tot boven de $100 per vat gestegen. Nu is de prijs van een vat ruwe Brentolie met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. Aan het station Gent-Sint-Pieters heeft de politie dit weekend verschillende bezoekers van de Gentse feesten betrapt met drugs. Het waren telkens gebruikershoeveelheden. De controles kwamen er na de vechtpartijen eerder op de feesten. Dat vertelt Anne Berger van de federale politie.
4: De controles zijn eigenlijk al bij al rustig verlopen. Er waren wel een heel aantal mensen in het bezit van drugs, gebruikershoeveelheden. En 9 van die mensen hebben een onmiddellijke middellijke schikking van 75 tot €500 voorgesteld gekregen. We hebben ook 1 iemand gerechtelijk gearresteerd voor de verkoop van verdovende middelen, dus 1 drugsdealer.
0: De politie heeft ook een mes in beslag genomen. Intussen zijn de Gentse feesten toe aan hun laatste uren. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. Sport. De Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. En de Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer eindwinnaar van de ronde en evenaart zo het record. Een ongelooflijk scenario, zegt hij.
5: Ja, 7 tours already and 7 times on podium. 5 wins, it's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
0: En Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement. Hij staat zo voor de tweede keer op het toerpodium. In 2024 werd Evenepoel derde. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
6: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
0: In het tennis heeft Alexander Bloks net naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in Estoril in Portugal verloor onze landgenoot in 3 sets. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor wel over landgenoten Zizou Bergs en Raphaël Collignon. En hij is zo dus de beste Belg in het tennis. Het weer vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen, temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden dan. De brandweer lijkt de natuurbranden in Zuid-Europa stilaan onder controle te krijgen. Daarmee begon dit nieuws. In Spanje slaagt de brandweer erin om de branden in te dammen bij Madrid, Toledo en de provincie Ávila. En ook in Frankrijk, in het departement Gironde, was de natuurbrand vannacht stabiel. Meer op 14nieuws.be.
7: Dankjewel, Tom.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven.
7: Goedemorgen.

0: Jeruzalem.
1: Herman van Veen, Hilversum 3 bestond nog niet, Radio Bene al zeker niet, maar nu wel. En we zijn super blij dat jij ons hebt gevonden op DAB+, VRT Max, Smart Speaker of digitale televisie. Bonnie.

0: Maak er maar mee op je 14e wereldhit scoren. Het overkwam Helen Shapiro begin de jaren 60. Op naar Hasselt bij Lut van de Zande. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ben jij een zomermens?
1: Ik ben helemaal een zomermens. 30 graden vind ik optimaal. Goed.
0: Dan wordt het een topweek voor jou, hè? Alweer.
1: Ja, ja. Nee. Eerlijk gezegd, boven de 30. Maar oké, we kunnen ons aanpassen. En ik geniet echt wel van heel veel zonnige dagen. Dus voor mij, laat de zon maar schijnen, zou ik zeggen.
0: Ja, kregen jullie regen gisteren?
1: Een heel klein beetje. Het heeft wat geregend, maar ik zei tegen mijn man, ik zeg, eigenlijk moeten we nu midden op het gras gaan staan en dansen in de regen. Je zit gek, zegt hij dan. Ja, ik heb altijd van die gekke ideeën. Hè. Ja, ik zou dat, als ik nu buiten geweest was, ik was voormiddag op wandeling, dan had ik er zeker mijn armen wijd gespreid en wat getrippeld of getrappeld in de regen. Maar we waren nu thuis en binnen, dus we zijn er niet voor naar buiten gegaan. Maar veel was het niet.
0: Ja, een levensgenieter. Ik hoor het, Lut. Zeg, je hebt een doucheplaat aangevraagd. Welk liedje en waarom?
1: Ja, waarom? Everybody's Gone to the Moon. Ik vind dat het lied ergens, de melodie raakt mij, want de tekst is, heeft ook wel, zegt niet zoveel. Iedereen gaat. En terwijl ik dan alleen op pad ben en wandel of met mijn dochter, dan denk ik ook vaak wel, als ik over de autosnelweg wandel, waar rijden al die auto's naartoe? Hier is zoveel moois te bewonderen, dicht bij huis. En dan stel ik mij soms die vraag wel.
0: Tijdens de wandeling. Mooi. Jonathan King staat klaar voor jou. Lut, ik wens je een fantastische week met 30 graden. En ja, waar jij woont, toch wel iets meer ook. Zeker woensdag.
1: Ja, dank u wel. Ik wens dat voor jou ook. Hopelijk niet te warm met je optredens er nou bij. Maar genieten is de boodschap toch van het leven. Hè?
0: Sowieso.
1: Denk ik.
0: Dank u wel. Fijne dag.
2: Wil je ook een frisse doucheplaat?
3: Vraag hem nu aan via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

0: Popcorn, dat is de titel van het liedje. En de komende dagen krijgen we vast weer filmpjes van maiskolven die openbarsten door de hitte en zorgen voor velden vol popcorn. Het is me wat met die artificiële intelligentie, maar soms wel plezant. We zijn pas maandag en toch kijken we meer dan ooit uit naar een muzikaal topweekend.
1: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kajal 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
7: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlova.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

Shalimar met I Can Make You Feel Good. En dat is nog waar ook. Op zondag 8 november is er de allerlaatste editie van de Rat Pack Live in Concert. De mooiste crooners die hier op zondagavond hoort krijgen dan een prachtige live versie door verschillende artiesten. Bovendien is het een show met een mooie kerststrik er rond. En wie mag je daar op het podium verwachten in Antwerpen? Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Die worden allemaal begeleid door de VRT Big Band. En er zijn twee shows. Eén om 2 uur en één om 7 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen dus. Alle info en tickets vind je op het Radio Bene kanaal van VRT Max.

Vorige week werd Carlos Santana 79. Wat kan je zo'n legende nog cadeau doen, hè? Nieuwe snaren of een nieuwe hoed? Want daar heeft hij ook wel een verzameling van liggen, denk ik. Met Maria werd het al 1 minuut.

0: Remo van het Groene Woud, Vlaanderen boven. Ik dacht aan dat koppel uit de Kempen dat jaren geleden naar Spanje verhuisde. Maar nu komt overzomeren in de Kempen, omdat het in Spanje te warm is. Dat interview staat op VRT Nieuws. Op de Antwerpse ring, 10 minuten erbij, richting Nederland, tussen Deurne en Antwerpen-Noord. En op de binnenring rond Brussel is er hinder door een defecte vrachtwagen in Oudergem op de aansluiting met de E411 naar Namen.
1: Radio

0: Donna Summer, na Miss Zomerhit Belle Perez. Zij won die felbekeerde trofee 5 keer na elkaar van 2002 tot en met 2006. En zometeen een leuke meezinger uit ex-Joegoslavië.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

0: Daniel met zijn Songfestival-hit uit 83. David, je was aan het meezingen, man. Op toon.
1: Julie.
0: Prachtig. Jij moet dat coveren in het Vlaams.
1: Nee. Dat was nog de tijd dat ik naar het Songfestival keek. Ik denk 1983.
0: Ja, 83.
1: En vermoedelijk was het in Duitsland of zo. Want ik denk dat Nicole daar had gewonnen in 82 met Ein bisschen Frieden.
0: Juist. Klopt, helemaal.
1: Ja.
0: En dan
1: in 84 de Harry's, dat weet ik ook nog. De Yellow, de Gelee. Ja, en dan ben

0: Bruggeman. Die woont in Dadizele en die schrijft... Wij hebben hier deze maand geen neerslag gehad. Laatste meetbare neerslag, hij heeft een eigen weerstation, was 28 juni. Dat is toch wel straf?
1: Dat is inderdaad straf. Wel, ik heb gisteren in Blankenbergen volgens een weeramateur daar, die zijn metingen ook online zet, 2 of 2,5 millimeter gehad, maar het was ook, indien er daar niks was gevallen, was het ook een maand zonder geweest. Mm-hmm. Dus op sommige plaatsen in het westen is het inderdaad zo. In Ukkel heb ik dat 1 keer meegemaakt. Dat in een kalendermaand er geen neerslag viel. Dat was in april 2007. Maar het moet ook wel, denk ik, de warmste aprilmaand die we ooit gehad hebben. En ook toen met vaak al heidebranden. Kalmthoutse heide, de Hoogvenen. Dat herinner ik me toch wel dat daar toen, al in april, door je ziet, ja, dat is eigenlijk een beetje van alle seizoenen. Behalve de winter dan. Maar goed, ja, het is wat het is. En inderdaad, er komt deze week nauwelijks iets of niks bij. Vandaag zon en wolken die afwisselen. Met de meeste zon later, vooral deze namiddag aan zee. Temperaturen daar rond 21 graden. Elders zitten we rond een 3-24. Volgende nacht helder tot licht bewolkt bij 15 graden. En morgen gaat het al naar 8-29, plaatselijk 30, aan zee 25. En de warmste dag zou woensdag worden met 33, 34 graden. Virtonstreek, dus de Goom, het uiterste zuidoosten, 35. Aan zee dan ook 30. De enige dag dat we 30 graden halen van de periode die ik beschouw tot 8 of 9 augustus. Want daarna blijft het zo rond 4, 25 graden, gemiddeld 24, kan dus 23 zijn, kan dus 25 zijn, de dagen daarna. Met weinig wind, zowel morgen, overmorgen, niet zoals gisteren, waar het toch redelijk wat wind was. Rukwinden 50, aan zee 60 kilometer per uur, dus dat krijgen we niet meer. En dan donderdag, minder heet, maar toch nog altijd warm, met maxima rond 30 graden. Aan zee rond 24, met de westenwind dan zwak tot aan zee matig. En dan krijgen we ook de dagen daarna, vrijdag, zaterdag, zitten we rond 26, 27 graden. De ganse periode door behoorlijk wat zon, soms wat hoge bewolking, soms dus een stapelwolk of zo, of een veldje middelhoge bewolking, maar eigenlijk de zon domineert. En dat is eigenlijk tot 8, 9 augustus dat zo is. Ik zeg het, soms is een wolk, dat kan. Ik zie dan volgende zondag en maandag dat het weer in de buurt van 30 graden uitkomt. En dan zakt het weer geleidelijk naar 25. Neerslag, ja, signalen. Ja, vanaf volgende week dinsdag zie ik er een paar. Dus ja, niet gezegd dat het dan effectief tot onweer komt of buien. Dat kan plaatselijk het geval zijn. Maar voorlopig dus deze week zal dat, wat Vlaanderen betreft, weinig tot niets zijn. In de Ardennen is de kans een klein beetje groter, maar ook niet veel. Dus ja, we moeten gewoon blijven voorzichtig zijn in de natuur. En voor de rest natuurlijk wel van de zomer genieten, want die duurt toch nog een flink eind. Volgens de weerkaarten, dus de komende 10, 14 dagen. Niet alle dagen 30 graden, gelukkig niet. Maar toch wel een dominantie van zomersweer.
0: Prima. Bedankt David en een fijne maandag.
1: Voor jou ook. Tot morgen.

Een van de vele schrijfsels die Fred Bekkie ons cadeau deed. Ik leef voor jou, bracht Anne Christie uit in 83. En 30 jaar later zongen we het allemaal ook mee met Petra, die er een dansversie van maakte. Met welke nummers van Bart Kael en Wil Tura zal jij komend weekend meezingen? We vieren dan de levensjaren van die artiesten met evenveel liedjes. Zaterdag Bart Kael, zondag Wil Tura. En die lijsten worden samengesteld aan de hand van de stemmen die hier binnenlopen op het Radio Bene-kanaal van VRT Max. Kom aan, doe mee!

0: Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De brandweer lijkt meer vat te krijgen op de natuurbranden in Frankrijk en Spanje. En in Duitsland loopt het onderzoek naar de aanslag van afgelopen weekend nog volop. De grote natuurbranden in Zuid-Europa lijken te stabiliseren. Lucas Lecluze, eerst en vooral de brand in de buurt van de Franse stad Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Hoe zit het daarmee?
1: Wel, de prefect van de regio zegt dat die brand vannacht over het algemeen stabiel is gebleven. Het is een eerste opsteker nadat het vuur zich de afgelopen dagen onafgebroken heeft verspreid. Na dagen van donkere lucht is er nu terug wel wat blauw te zien, zegt collega Hilde Mertens in Bordeaux.
2: En als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk. Maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw aan de lucht. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn. Laat staan dat ze geblust zijn.
1: Ja, tot nu toe is er in de regio 42.000 hectare in de as gelegd en moesten er 220.000 mensen worden geëvacueerd. Straks komt de Franse regering bijeen voor een crisisoverleg en ook president Macron zal daarbij zijn.
0: Oké, en de branden in Spanje?
1: Ja, ook daar lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. Het blijft wel spannend afwachten, want de komende dagen wordt een hittegolf verwacht, zowel in Frankrijk als in Spanje.
0: Oké, Lucas, dankjewel. En ook in Italië zijn mensen geëvacueerd voor natuurbranden. In het toeristische plaatsje Peschici aan de Adriatische kust, niet ver van Bari, zijn zowat 400 mensen van op het strand met schepen weggebracht. Vanuit de heuvels is er een enorme rookwolk te zien. De zee is volgens de hulpdiensten nog de enige haalbare route om het gebied te verlaten. Al het treinverkeer langs de kust is stilgelegd. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. De Duitse man van 21 met Libanese roots reed zaterdag met een busje in op het festival of op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Daarna was de man voortvluchtig. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op agenten af, waarna ze hem neerschoten. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde of niet. Dat vertelt Jeroen Rijngaard vanuit Berlijn.
3: Het onderzoek is op dit moment nog niet afgelopen, omdat ze inderdaad absoluut willen uitsluiten dat hij alleen zou gehandeld hebben. Er zijn toch wel veel tekenen die wijzen in de richting dat hij alleen handelde. Hij reisde ook alleen. Hij had bijvoorbeeld zijn contacten met organisaties zoals IS. Hij heeft ook zelf alleen die bestelwagen gehuurd. Veel wijst dus veel meer in die richting van een soort alleen handelen, alleen geradicaliseerd zijn in plaats van in groep.
0: Gisteravond werd de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren om de slachtoffers te herdenken. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald, nu de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waarop Iran Amerikaanse doelwitten in de Golfregio viseerde. Daardoor waren de olieprijzen tot boven de $100 per vat gestegen. Nu is de prijs van een vat ruwe Brentolie met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. Vanaf volgend jaar kan je voor alle klachten over bedrijven gratis terecht bij de Consumentenombudsdienst van de overheid. Dat schrijft het laatste nieuws. De ombudsdienst krijgt verschillende afdelingen voor onder meer bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen een bijdrage per dossier. De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van een rechter. De Gentse feesten zijn toe aan hun laatste uren. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. Of de laatste feestvierders het ook echt zo lang zullen volhouden, dat valt af te wachten. Deze mensen denken alvast van wel.
4: We gaan sowieso tot het einde blijven, dus de afsluiter. Er worden subiet iets van 400 knuffels of meer uitgedeeld op de Vlasmarkt. Dus daar willen we gewoon bij zijn.
5: Ik ga de Vlasmarkt afsluiten, sowieso. Want ik ben eigenlijk zo mega moe van de afgelopen dagen. En moest het nu nog doorgaan, zou ik een rustdag nemen. Maar het is de laatste dag, dus ik ga gewoon door.
0: In totaal hebben meer dan 1,5 miljoen mensen dit jaar de Gentse feesten bezocht. Sport dan. De Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar is voor de vijfde keer de eindwinnaar van de ronde. Hij evenaart zo het record. Een ongelooflijk scenario, zegt hij.
6: Ja, 7 tours already and 7 times on podium. 5 wins, it's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
0: En Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement en staat zo voor de tweede keer op het tourpodium. In 2024 werd Evenepoel derde. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
7: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
0: Tijdens deze Ronde van Frankrijk waren er in totaal 6 Belgische ritzeges. Het weer vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon, nog warmer dan tot 33 graden. In Zuid-Europa lijken de natuurbranden te stabiliseren. Dat zat vooraan in dit nieuws. In Spanje slaagt de brandweer erin om de branden in te dammen bij Madrid, Toledo en in de provincie Ávila. En ook in Frankrijk, in het departement Gironde, was de natuurbrand vannacht stabiel. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Goedemorgen, vertragingen van een kwartier zijn er op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Borgerhout en Antwerpen-Noord en op de binnenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Oudergem, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel, 10 minuten erbij tussen Rumst en Mechelen-Noord, daar zijn de linker- en middenrijstrook afgesloten door werken.
9: Radio BNE.
10: Radio BNE, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven.
8: Fijne maandag!

bijzondere stem en een bijzonder figuur, die Amanda Lear. Ze was het lievelingsmodel van de bekende schilder Salvador Adali. En het bleef niet bij schilderen, hè. Ze werd zijn partner en zijn muze tijdens de laatste 15 jaar van zijn leven. Even afkoelen misschien met een nieuwe snaar.

0: zwemmer, zwem.
1: De nieuwe star met zwembandjes. Het is 8:13. Wat stond hij daar terecht te glunderen, Remco Evenepoel, op het podium van de Tour de France? Tweede geworden en daarmee de beste Belg in 45 jaar. En als je denkt dat hij nu geniet van een welverdiende vakantie met zijn oemie, dan zit je ernaast. Want vandaag kruipt hij alweer op de fiets voor het natourcriterium in Aalst. In het nieuwsblad lees ik dat de organisatoren daar meer dan 65.000 toeschouwers verwachten.

0: Landy. Veerle Vermamberen laat weten dat Remco Evenepoel niet alleen in Aalst rijdt vandaag, maar morgen ook tijdens het natuurcriterium in Roeselare. Bedankt om dat te laten weten.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi.

Iedereen staat wel eens met zijn mond vol tanden en dat overkwam ook F.R. David. En die zoektocht naar de juiste woorden groeide uit tot een mooie evergreen. Dus zeker op zijn plaats hier bij Radio BNE. Net als de artiesten van bij ons,

Bijna 8:30 werd het al met Billy Ocean. Op 14 augustus begint Jo Valli weer aan zijn zomerfeesten in Westerode bij Wolvertum. Het zijn Sam Goris en André Hazes die de feesten openen. En natuurlijk zal Jo Valli tijdens die twee weekends ook af en toe optreden met liedjes van Wiltura en eigen werk.

Een droom werd werkelijkheid bij Jo Valli. Het is 8:58. Op de Antwerpse ring een kwartier file rijden richting Nederland tussen Berchem en Antwerpen-Noord. Dat komt door een defecte vrachtwagen.

Happy Together, het visitekaartje van de Turtles. En nu een ingetogen lied van Maxine. Ze zong het op de begrafenis van haar tante. Geen afscheid, maar alleen een tot ziens. Als ik je later weer zie. Maxine.

0: Maxine greep naar de keel tot bijna 8:59. Wat hebben Bart Kuil en Wil Tura met elkaar gemeen? Toch wel wat, hoor. Ze zijn beide jarig op 2 augustus en ze hebben alle twee Eenzaam zonder jou opgenomen.
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene, want we vieren 2 muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kuil 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Wil Tura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren 2 verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, verschouwen.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BN op 14 Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BN.
5: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.

De gouden stembanden van Neil Diamond. Vanmiddag neemt Anja Daams ons mee naar Josje Huisman. In Als de muren konden praten, leren we haar beter kennen. Tussen 12 en 1 dus, hier op Radio BNN.

0: dance for me.
1: Drifters, kort en leuk bericht ontvangen van Els Vrooman uit Harelbeke. Wat een leuke muziek schrijft ze. Wel, dat vind ik nu ook eens, Els. Dankjewel.
2: Radio Bene, klaar wakker.
3: Album van de week.
1: Wim Soutaar bracht al 4 albums uit. En het is het meest recente dat hier de hele week op de studiotafel ligt. Verbonden uit 2018. Hij schreef de 13 liedjes zelf en legde daarin zijn ziel bloot. Het weerspiegelt voor de volle 100% wie ik ben, dat zei hij bij de release. Elke dag krijg je het liedje uit. En dit is Dans voor mij van Wim Soutaar.
2: Radio Bene, klaar wakker.
3: Album van de week.

Maroon 5 en Christina Aguilera. Ik heb er nog één tot aan het nieuws van 9. Zeer passend bij het aangekondigde zomerweer dat zeker al tot 8 of 9 augustus blijft duren. Ida Denijs, zomer zonder tijd. Tot morgen!

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De grote natuurbranden in Zuid-Europa lijken te stabiliseren. In die regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is de brand afgelopen nacht stabiel gebleven. Na dagen van donkere lucht is er vandaag iets of wat beterschap, vertelt ook Hilde Mertens die ter plaatse is.
1: Als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk, maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws, maar het wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn, laat staan dat ze geblust zijn.
0: Straks komt de Franse regering bijeen voor crisisoverleg en ook president Macron zal daarbij zijn. En ook in Spanje lijkt de situatie te stabiliseren. In de buurt van de hoofdstad Madrid zouden vandaag de eerste mensen weer naar huis kunnen, maar de brand is ook daar nog niet helemaal onder controle, benadrukken de autoriteiten. Het blijft dus spannend afwachten, want zowel in Spanje als in Frankrijk wordt het de komende dagen opnieuw erg warm. De consumentenombudsdienst van de overheid wordt vanaf volgend jaar uitgebreid. Je zal er gratis terecht kunnen voor klachten over onder meer de bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen voor elk ontvankelijk dossier een bijdrage. Dat zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
2: Als een bedrijf niet meewerkt, dan kunnen er boetes volgen tot 80.000 euro. Omdat we echt willen dat bedrijven rekening houden met hun klanten. En dat we die cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit. En we zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar de consumentenombudsdienst. Het is een heel goed werkend systeem. Wel, dan moeten we er ook voor zorgen dat degenen die het niet goed doen met hun klanten, dat we die laten betalen.
0: De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van een rechter. In Congo zijn er in amper 2 weken tijd meer dan 1000 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen. Het brengt het totaal op meer dan 3000 besmettingen. Zo'n 1300 patiënten zijn overleden. De uitbraak van het ebola-virus werd er midden mei vastgesteld. Het aantal besmettingen stijgt sneller dan bij eerdere uitbraken. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog wat warmer tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: morgen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De consumentenombudsdienst van de overheid wordt vanaf volgend jaar uitgebreid. Er komen aparte afdelingen voor onder meer de bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en ze betalen voor elk ontvankelijk dossier een bijdrage. De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
1: Voor de consument blijft het een gratis dienstverlening, omdat we ook willen dat we justitie maximaal ontlasten. Zeker bij bouwdossiers is het ook niet altijd ideaal om gewoon naar de rechtbank te stappen en jaren te procederen. Als je bijvoorbeeld moet wachten op een keuken, dan kan je beter naar de consumentenombudsdienst gaan en dan garanderen we dat je binnen 60 werkdagen een antwoord hebt.
0: Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij van een week geleden in Gent. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Een jongeman van 19 raakte zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. Op basis daarvan is één van de twee verdachten geïdentificeerd. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden. In Lommel, in Limburg, heeft een stevige windvlaag gisteravond enkele tenten van de KSA Buggenhout vernield of weggeblazen, net voor de start van het kamp. Dat vertelt kampleider Rune Willems.
2: Iedereen was wel even in shock. Langs de ene tent hadden ze het al een beetje zien aankomen wat er aan het gebeuren was. Maar in één tent zat ook wel een stuk of 10 man dat ineens gewoon wegvloog. En de elektriek was ook al eerder uitgevlogen. Dus we waren eigenlijk een donkere tent. Alles vloog 5 seconden eigenlijk naar ons toe en alles was weg ineens.
0: De kampleiding kreeg hulp van onder meer andere jeugdbewegingen om het kamp herop te bouwen. Als alles goed gaat, kan het kamp van KSA Buggenhout deze namiddag zoals gepland van start gaan. Er gaan 70 kinderen naartoe. In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. 1 van de doden is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En in 2 Russische grensregio's zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen bij Oekraïnse aanvallen met drones. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren. Een toeristische locatie is dat. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het weer wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen, temperaturen tot 25 graden. Morgen droog met veel zon en tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE. Herbert heeft je deze ochtend zachtjes wakker gemaakt en ik mag jou de hele week in de voormiddag gezelschap houden. We gaan samen gewoon genieten.
4: Radio BNE, gewoon genieten.
3: Barbara Dex.

0: am unforgettable too.
1: Dat is genieten, hè. De toon is gezet. Onvergetelijk, inderdaad. Want dit is een van zijn grootste hits. Nat King Cole heeft in zijn carrière grenzen verlegd, hoor. Hij was bijvoorbeeld een van de eerste zwarte artiesten die een eigen tv-show kreeg in Amerika. Dat was wel in de jaren 50.

0: Muziek rechtstreeks uit Antwerpse bruine kroegen. De Antwerpse folklegende Ferre Grignard scoorde met zijn Drunken Sailor een grote hit, maar ook met deze Ring Ring I've Got To Sing. En kijk wie we hier hebben. Onze VRT-zomerhit-collega Niels de Stadsbader. Hij ziet er afgeborsteld uit. Zijn outfit is weer perfect. Stijlicoon.
1: Voor jou.

0: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kajel 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, de show.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
8: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: 1910 Fruit Gum Company. Wat een naam, met Simon Says uit 1968. En mijn maat Gunther Neefs die is weer helemaal terug. En dat doet hij met heel veel plezier. Eerst was er een melancholisch liedje voor Lilian. Voor zijn mama dus. Maar nu kiest hij voor zomerse feel good met deze Bluff Bluff.
1: Je praat groot, je speelt het hart.

0: amoureux solitaire, dat was Leo. Marco Borsato is nog niet terug naar die rechtszaak tegen hem, maar Marco staat dit najaar wel centraal op een bijzonder event. De Rood Sing-Along in Lommel. Muzikant Bart Klaus kwam op het idee en het wordt meebrullen met de hits van Marco samen met een 20-koppige Nederlands-Belgische band onder leiding van de Nederlandse liedzanger Mark van Demen. Wij kiezen vandaag voor het origineel. Hier is Waarom Nou Jij?
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan, even voelen en gewoon weer opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Jaren 90 muziek van The Radio's She Goes Nana. Wat denk je, zou dit liedje geschikt zijn voor het Eurovisie Songfestival? Misschien wel, maar we zullen het nooit weten. Want Bart Peters die kreeg toen dit uitkwam van de VRT het voorstel om ermee naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Maar The Radio's vonden zich te veel een rockgroep en ze hebben dat voorstel smakelijk weggelachen. Ja kijk, 12 points pour la Belgique. We zullen het nooit weten.
1: De tijd van je leven. VRT
2: Radio BNE.
3: Deze zomer op Radio BNE.
4: Als de muren konden praten.
5: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
6: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
7: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
8: Dag Anja, het is op vierde.
5: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
9: Kom binnen, Anja, kom binnen.
10: Dank je.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
6: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
11: Welkom in onze mooie stad.
3: Radio BNE.
12: Radio BNE.
3: Gewoon genieten.

The King of Rock and Roll, Elvis Presley, kwam laten uit zingen. Stuck on You. Ja, voilà. Uit 1960 was dat. We gaan nu even het advies van Koen Wouters volgen. Want anders missen we straks nog de grote hits van T-Set en Brotherhood of Man. Ik wil niet dat je weggaat. Maar nee, joh, je zit hier goed bij Radio BNE. Bij Gewoon Genieten. Hier is Clouseau. Baby, you're

Reset en She Likes Weeds. En die weeds, die waren niet voor in de kruidenthee-vermoeding. Nee, die kwamen uit de Hollands coffeeshop, denk ik. En zoals beloofd, Brotherhood of Man. Ze mochten naar het Songfestival met Save Your Kisses for Me. En ze raken maar niet uitgekust, want hier zijn ze met Kiss Me, Kiss Your Baby.

0: Je hoorde de Brotherhood of Man. Straks tussen 12 en 1 gaat Anja Daams weer op stap bij Radio B1. In haar programma Als de Muren Konden Praten belt ze aan bij bekende Vlamingen thuis. En straks loopt ze langs bij K3-zangeres Josje Huisman.
1: Hoi Anja, ik heb begrepen dat wij eigenlijk helemaal niet ver van elkaar wonen. Kom anders een keer een koffietje drinken. Doei!
0: Zeker luisteren straks dus tussen 12 en 1 hier bij Radio BNE. En als je er maar niet genoeg van krijgt, je kan alle afleveringen ook als podcast beluisteren op VRT.

Christophe en Florian Zilberreisen. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Dat waren ze net omdat hij zo mooi is. Uit 2012 alweer. Voor de recente Vlaamse hits moet je zeker luisteren naar Radio BNE op zaterdagmiddag van 4 tot 6. En dan presenteert Peter Hermans de Radio BNE Vlaamse

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
3: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met...

0: 11 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. De voorraad van zo goed als alle bloedgroepen is heel beperkt. De nood is het hoogst voor O-negatief en B-negatief. Dat zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
1: O-negatief, omdat dat de universele donor is. Dus in noodsituaties, bijvoorbeeld een spoedgeval waarbij we de bloedgroep van het slachtoffer nog niet kennen, wordt O-negatief bloed toegediend. Dus daar hebben de ziekenhuizen veel bloed van nodig. Daarnaast hebben we ook een tekort op dit moment aan B-negatief bloed. Dat is een meer uitzonderlijke bloedgroep. Dus wie die heeft, vragen we ook, kom zeker eens doneren.
0: In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag. Dat komt omdat veel donoren met vakantie zijn. En anderen mogen na een reis naar een bepaalde bestemming tijdelijk geen bloed geven. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij van een week geleden in Gent. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Een jonge man van 19 raakte zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had de ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. Op basis daarvan is een van de twee verdachten geïdentificeerd. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden. De consumentenombudsdienst van de overheid wordt vanaf volgend jaar uitgebreid. Je zal er gratis terecht kunnen voor klachten over onder meer de bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen voor elk ontvankelijk dossier ook een bijdrage. Dat zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
2: Als een bedrijf niet meewerkt, dan kunnen er boetes volgen tot 80.000 euro. Omdat we echt willen dat bedrijven rekening houden met hun klanten. En dat we die cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit. En we zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar de consumentenombudsdienst. Het is een heel goed werkend systeem. Wel, dan moeten we er ook voor zorgen dat degenen die het niet goed doen met hun klanten, dat we die laten betalen.
0: De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van de rechter. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. Volgens de politie zouden de twee elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren. Een toeristische trekpleister is dat. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het weer vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen, temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Barbara Dex.
5: De tijd van je leven.

pure soul. Zing, when the strings of my heart, je hoorde de Tramps. We zijn nog een uurtje samen hier bij Radio Bene om gewoon te genieten. En om 12 uur neemt Anja Daams het dan weer over van mij. De hele zomer lang gaat Anja op bezoek bij BV's thuis. En vorig jaar is ze ook bij mij langs geweest. Dat was keigezellig. Echt wel Kempische dames onder elkaar. Af en toe zo is een Kempisch woordje ertussen. Dat was eigenlijk een hele leuke babbel. Je kan die nog altijd terug opvragen, die podcast. Maar als de muren konden praten dus, van Anja Daams, zeker luisteren tussen 12 en 1 hierbij.

Roland W. Deze kan iedereen meezingen natuurlijk. Roland W. is voluit Roland Wachtler. Hij nam het liedje op, maar geen enkele grote platenfirma wou het uitgeven. Ze vonden het te ouderwets. Tot de single werd ontdekt door een zeezender, een piraat. En die draaide het grijs. En zo werd het natuurlijk een hele, hele grote hit. De enige hit van Roland W. En daarna is hij kunstschilder geworden. Het is misschien allemaal een beetje ingewikkeld of zo.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Black hoorde je met Wonderful Life. Wonderful Life, misschien ben jij op dit moment wel van het goede leven aan het profiteren in het buitenland. Of hou je vakantie thuis, ook prima, als je maar gewoon geniet. Bon, zit je in het buitenland? Weet dat je daar ons 24 uur per dag kan beluisteren via vrtmax.be of via de app van VRT Max. Kom, we gaan nu gewoon swingen met die geweldige Aretha Franklin. You

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

0: liedje uit mijn droom. Ik nooit het liedje van Stef Bos. Een liedje van mij voor jou, Stef Bos.
1: Heel bijzonder dit. Bart Herman zingt over Stef Bos. Al heel lang spreken ze ervan om samen iets te doen. Het is er nog niet van gekomen, maar kijk. Bart vindt dit de eerste aanzet. Hij schreef het nummer nadat hij Stef bezig zag in De Vooruit in Gent. En deze single is de voorloper van een splinternieuw album dat eraan komt. Vintage en Old School, dat na de zomer uitkomt.

Big Girls Don't Cry. Oh ja, toch wel Fergie. Vandaag precies 3 jaar geleden, op 27 juli 2023, hebben we moeten afscheid nemen van Bea van der Maat. Zij zong bij Won Ton Ton en was presentatrice en actrice. Dan hebben we toch ook een traantje weggepikt.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Krevel.
4: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, gewoon genieten.
7: Dit

Mooi, hè? Die vierstemmige harmonieën van Manhattan Transfer. Ze scoorden er een grote hit mee in 1976. Vreemd genoeg werd het een flop in hun thuisland Amerika, maar het werd wel een groot Europees succes. Ja, en dat refrein kunnen we natuurlijk allemaal meezingen, hè? Ken je deze nog? Kan je die nog meezingen? Wiltura uit 1959. Onvergetelijk. Of was je hem vergeten? Want

Paul Michiels en Natalia en Rocket Ride. Op 2 augustus, een datum die ik niet snel vergeet, want mijn oudste zoon Wout is dan jarig. Maar wie nog? Bart KL. En die wordt 66. En dat vieren wij hier bij Radio BNE natuurlijk. Zaterdag presenteren Herbert en Peter Hermans van 9 tot 2 een bijzonder programma. Namelijk de Radio BNE Bart KL 66. Ga nu naar Radio BNE op VRT Max en stem op jouw favoriete song van Bart KL. En het resultaat hoor je nu zaterdag tussen 9 en 2 hier in de Radio BNE Bart KL.

0: Leave me all alone.
1: Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
2: Pat Boone. En hij zingt over de snelste muis van Mexico, Speedy Gonzales. Heb je vroeger die tekenfilms van Looney Tunes en Merry Melodies ook gezien op tv? Ik wel. En we gaan van de woestijn in Mexico naar een klein dorpje in Limburg met Tana Winner.

0: Bobby V, Run to Him uit 1961. En de tijd vliegt als je je amuseert. Het is alweer bijna 12 uur. Dank voor het luisteren. Tot morgen natuurlijk. En voor nu heel veel plezier met Anja Daans.
1: Radio BNE, gewoon genieten. De

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 12 uur een goede middag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De grote bosbranden in Zuid-Europa lijken wat af te nemen. Er raken meer details bekend over hoe de aanslag in Berlijn kon gebeuren. En het Rode Kruis waarschuwt dat er een tekort aan bloed is. In het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is er gaan liggen. Toch heeft de brandweer het vuur nog niet onder controle. Hilde Mertens, jij bent in de buurt van Bordeaux. Wat merk jij daar?
1: Ja, ik ben in het dorp Marche-Prime, waar het tot gisteren heel fel brandde. We zijn nu in een plek waar 150 brandweerlieden vanuit verschillende streken in Frankrijk opgevangen worden. Hier kunnen ze even op adem komen, krijgen ze eten en drinken, wordt hun was gedaan door vrijwilligers. Gisteren hebben we ook geprobeerd om tot hier te geraken, maar dat lukte niet, want er hingen heel dikke zwarte rookwolken boven dit dorp, dus het lukte ons niet om hier te geraken. Vandaag is de lucht veel zuiverder al. We kunnen hier beter ademen. Die zware rookwolken zijn weg. Maar de brandlucht is nog altijd aanwezig.
0: Oké, dankjewel Hilde. En in Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, zijn de bosbranden ook aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen terugkeren. Maar ook daar is de brand nog niet volledig onder controle. Premier Sanchez bezoekt rond deze tijd het rampgebied. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven de 30 graden. Het is intussen duidelijk hoe het komt dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij rondliep, ondanks een veroordeling. De man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride en daarbij viel 1 dode en raakte 29 mensen gewond. Daarna sloeg hij op de vlucht, maar gisteravond werd hij door de politie doodgeschoten. Jeroen Rijngaard in Berlijn, er komen blijkbaar meer details naar boven.
2: Ja, dat klopt. De man zat al eens in voorhechtenis omwille van de radicalisering en extremisme. Dat wisten we al. En hij werd in mei uiteindelijk tot 22 maanden cel veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij moest naar de jeugdgevangenis. En dat laatste is hier in Duitsland mogelijk. Het jeugdrecht kan tot 21 jaar toegepast worden als iemand niet volwassen genoeg is. Maar het parket vond die straf te licht, ging in beroep en in afwachting van een nieuwe uitspraak kwam hij dus vrij. Hij werd wel opgevolgd door antiradicaliseringsambtenaren, maar bij hen gingen dan weer geen alarmbellen af dat hij wel degelijk een aanslag zou kunnen plegen. Ja, dat alles samengeteld leidt tot veel ongenoegen hier in Duitsland, ook politiek momenteel. En er wordt nu gekeken of de wet niet veel strenger moet voor extremisten en personen die een gevaar voor de maatschappij vormen.
0: Jeroen, dankjewel. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. Volgens de politie zouden de twee elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren, een toeristische trekpleister. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. Er is nog maar weinig voorraad van bijna alle bloedgroepen. Er is vooral bezorgdheid over het tekort aan O-negatief, want dat bloed mag iedereen krijgen. Ook voor B-negatief, een zeldzame bloedgroep, zijn er dringend donoren nodig. Het is niet uitzonderlijk dat de bloedvoorraden laag staan in de zomer, dat zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
3: De vakantieperiode is traditioneel een moeilijke periode, omdat enerzijds zijn mensen op vakantie, dus ze hebben op dat moment geen tijd om te komen doneren. Daarnaast heb je ook wel redelijk wat mensen die een verre reis maken buiten Europa en naar bestemmingen gaan, waardoor dat als ze terugkeren een tijdje niet meer mogen doneren. Het gaat soms over 2-3 maanden tot een half jaar.
0: In Gent zijn de Gentse feesten nu echt voorbij. Om 10 uur vanochtend is ook het laatste plein, de Vlasmarkt, gesloten en konden de afvalophalers aan de definitieve opkuis van de stad beginnen. En dat doen ze met plezier.
4: Het is altijd leuk als we daarna terugkomen en we zien wat we verzet hebben uiteindelijk met onze hele ploeg. Dus ik denk dat iedereen wel tevreden is. Dan zijn we proper de stad terug kunnen rondlopen. Hè.
5: Ja, heel veel voldoening. Dat moet, hè, want anders moesten ze dat niet opkuisen. Dat er veel moe zijn. Hè. Dus voor ons is dat plezant om dat te doen. En de mensen zijn blij en wij zijn blij. Belangrijk.
0: Het weer vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. En woensdag wordt het overal zonnig en dan krijgen we temperaturen tot zelfs 34 graden. Vooraan in dit nieuws, in het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is er gaan liggen, maar de brandweer heeft het vuur wel nog niet onder controle. Ook in Spanje, in de buurt van Madrid, stabiliseert de situatie. Meer op vrtnieuws.be.
6: Hoi Anja, ik heb begrepen dat wij eigenlijk helemaal niet ver van elkaar wonen. Kom anders een keer een koffietje drinken. Doei!
7: Radio BNR.
6: Inderdaad, ik heb gewoon de fiets genomen voor een koffietje bij vroegere K3, Josje Huisman.
8: Als de muren konden praten.
6: Anja Daams.
8: De

0: allereerste nummer dat Josje Huisman destijds mocht inzingen met haar nieuwe vriendinnetjes van K3, deze Mama C. Want inderdaad, vandaag op bezoek bij mij bijna buurvrouw ex Josje Huisman. Zij woont namelijk met haar man en haar twee kinderen in Antwerpen.
1: Ja, dus ik woon hier vanaf 2015, denk ik. Ik woon al wel langer in Antwerpen, maar dit is mijn eerste gekochte woning. En in 2021, of was het? Ja, 2021 ben ik eventjes naar Nederland teruggegaan om wat dichter bij de familie te zijn. Maar daar heb ik dit nooit verkocht. Ik had het verhuurd. En dan 2 jaar later was Leon ondertussen in mijn leven en had ik nog steeds heimwee naar Antwerpen. En hadden we samen bedacht van nou, misschien moeten we gewoon teruggaan en zo geschieden.
0: En voelde het meteen terug als jouw thuis hier?
1: Nou, ik zal je vertellen dat ik dus een hele slechte huurder heb gehad hier, die de boel best wel heeft vernacheld, om het maar zo te zeggen. Dus het voelde niet direct als thuis. Er moest echt weer wat aan gewerkt worden.
0: Ja? Wat was er dan?
1: Ja, dat was echt dikke vette pech. Dat maakt denk ik niet veel mensen mee, maar dit was echt een drugshol geworden. Ja, echt erg. Dat was echt verschrikkelijk. En die is er met kop en kont uitgezet, met deurwaarders, politie, weet ik het wat allemaal. En toen heb ik dus zo'n professionele kuisploeg laten komen, omdat ik het wel... Ja, dit huis is heel mooi afgewerkt. En ik heb daar al heel veel tijd en aandacht aan besteed. Dus het was ook niet kapot te krijgen in die zin, maar wel beschadigd. Dit was bijvoorbeeld een dichte kast, maar dat is nu een open kast. En zo, ja, hele stomme
0: dingen. Zelfs de kastdeuren kapot gedaan?
1: De kastdeuren kapot, de dingen uit de muur getrokken. Vervuild, heel vervuild. Ja, dus het was echt totaal niet leuk. En dat was ook een van de redenen om te zeggen van nou, misschien moeten we daar terug naartoe gaan. Want ja, er kon ook geen andere huurder in gezet worden. Het moest helemaal opgeknapt worden. Wij hebben toen dus die kuisploeg laten komen. Van die apparaten in het huis gezet die alle geur wegdeed. Ja, dat was echt verschrikkelijk. En toen hebben wij hier een nachtje geslapen, Leon en ik, op een opblaasbed. Met een helemaal leeg huis. En toen wist ik al meteen van, eens dat alles netjes en schoon was en de geur weg en het gewoon weer leek op het huis dat ik kende, dacht ik, ja, hier voel ik me echt thuis. Dit vind ik echt een hele fijne plek. Mm-hmm. En toen, ja, dat was ook wel een heel leuk moment voor ons eigenlijk, om hier zo in een leeg huis te zitten en te weten van, we gaan het hier terug opbouwen, zo voor ons twee.
0: Want hoe belangrijk is geur voor jou?
1: Ja, heel belangrijk. Maar vooral, het hoeft niet per se naar bloemetjes of naar een geurkaars of iets te ruiken, maar gewoon naar jezelf, naar thuis. Mm-hmm. Het liefst een beetje naar koffie eigenlijk. Dat vind ik lekker. En als het naar iemand anders ruikt, dan voel je je ook gelijk niet thuis. Dus dat was eigenlijk de eerste prioriteit om die geur weg te krijgen, om het gewoon weer te neutraliseren. Mm-hmm. En eens dat was gelukt, want ik zei, anders kan ik er niet terug gaan wonen. Dan moet ik het echt gaan verkopen. Want als dat hier zo blijft, dan je krijgt dat niet weg. Maar dan met van die ozonapparaten, die trouwens heel gevaarlijk zijn, lukt dat dus wel.
0: Is dat gevaarlijk?
1: Ja, omdat die trekt alle zuurstof uit het huis en zet zeg maar dat die geurmoleculen om in iets anders. Ik weet niet precies hoe het zit, maar dat is een proces die alle... Dus als je in het huis blijft, krijg je een CO2-vergiftiging.
0: Ja,
1: En val je dus dood neer. Dus je moet dat heel voorzichtig doen.
0: Ja.
1: Maar dat is gelukt.

0: feestweekend op Radio Bene. Want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.

0: Ik was er zot van als kind, van de Dolly Dots en Tell It All About Boys. Wat ik ook geweldig vind, is de manier waarop Josje Huisman en haar man leven. Er wordt echt geleefd in hun appartement. Met twee jonge kinderen van 7 en 2, geen designmeubels, alles tweedehands.
1: Bijna ja, alles eigenlijk, behalve die zeteltjes hier. De rest is allemaal tweedehands. Of gekregen, of aan de kant van de weg gewoon meegenomen. Zoals die spiegel en deze kast.
2: Een echte Hollander, hè?
1: Ja. Maar kijk, dat is toch mooi?
2: Wauw! Ja, want dat is zo'n gouden spiegel, dat is prachtig.
1: Ja, met een hele mooie sierlijke lijst erop. Ja. Dus die heeft Leon gespot. Deze heb ik gisteren nog aan de kant van de weg zien staan. En ik dacht, ik maak er even een foto van, want ik vind het heel cool. En ik denk dat Leon het ook wel heel cool vindt. En er stond bij kapot en gratis. Dus zo'n horeca koelkast met 3 glazen deuren. En ik zeg, nou, die wil ik wel. En Leon vond hem ook heel cool. Dus toen hebben we die gisteravond nog met 2 villetjes opgehaald. En er iets leuks van gemaakt. En die leren stoel daar, die is ook van aan de kant van de weg gratis ophalen.
2: Ja, dat lijkt mij zo'n stoel, zo'n zetel die in ziekenhuizen staat.
1: Is dat
2: naast
1: zo?
2: Een bed. Hier in Vlaanderen denk ik dat die...
1: Misschien dat mensen het daarom hebben weggezet, omdat ze het niet zo gezellig vonden. Maar wij vonden het eigenlijk wel een hele mooie stoel, omdat ik die associatie niet heb.
2: Maar geweldig. Ja, en een grote tafel, een grote vierkante tafel met allemaal verschillende stoelen.
1: Ja. Ja, dat is eentje die ik al heel lang heb.
2: Deze, een rietenstoel, ja.
1: Zo'n kuipje. Dit is een soort Japans... hoe noem je dat? Voetensteuntje, denk ik, of zo.
2: Ah, een voetenbankje.
1: Die had Leon meegebracht. Dat is nog een oude witte stoel van de Dylan en Camille van mij. Dat is een rode triptrap die ik van mijn ouders heb gekregen bij de geboorte van mijn zoon. En dan deze hebben we volgens mij van de vader van Leon gekregen. En die komt uit de kringloop. Voilà.
2: Maar hoe tof.
1: Ja. En deze tafel is gigantisch, want die is iets van 1,60 bij 1,60 of zo. Of nou, misschien 1, ik weet niet precies. Maar heel grote afmeting, wat niet heel gebruikelijk is voor een eettafel.
2: Ja.
1: Die hebben we bij de trok gevonden. En dat was echt een ramp om die naar boven te krijgen. Want ja, je krijgt die poten er ook niet af of zo. Dus dan moest in zijn geheel naar boven. Maar het is gelukt met 3 man sterk of zo.
2: En hebben de kinderen erop getekend? Of was het
1: ja, wel? Nee. Dus dit is wel echt afgeleefd door de kinderen. En maar omdat het tweedehands is en... Ja, er ook gewoon geleefd mag worden, vind ik, zit ik daar niet zo mee in. Maar ik vind het wel erger als ze bijvoorbeeld op de muur zitten te krassen, wat ook al gebeurt. Dus ik begin er nu wel een beetje los te laten van dat het niet meer zo is als toen ik hier alleen woonde. Dat het huis gewoon iets meer gebruikt wordt en iets meer geleefd wordt. Maar ja, ik zit daar niet mee in.
2: Ik wil ook nog heel even iets vragen over het schilderij dat daar op hangt.
1: Ja, dat is een schilderij die Daidai gemaakt heeft, mijn jongste zoon. Ja, schilderij. Hij is er gewoon met krijtjes op losgegaan.
2: Wij zeggen kribbelkrap.
1: Kribbelkrap. En nu soms, en nu kan hij er niet meer bij, maar het hing ook een tijdje daar. En dan kon hij gewoon zijn krijtjes pakken en nog verder eraan werken, zeg maar. Oh,
2: en denkt hij dan niet van, ik mag, want hier hangt nog een ander heel groot wit schilderij. Ja. Wit tableau. Denkt hij dan soms niet van, daar mag ik ook op tekenen?
1: Nou, blijkbaar niet, want het is tot nu toe nog niet gebeurd.
2: Nee? Nee?
1: En daarboven staan alle woordjes die hij tot nu toe al heeft gezegd. Dus dat gaat Leon dan allemaal opschrijven.
2: Oh, is dat de bedoeling van het...
1: Ja, maar het zijn dus nu heel weinig woordjes, omdat alleen ja, nee, mama en papa is. Maar
2: hoe geweldig. Dus dat is zwart. Ja, ik zie het niet. Het is te klein geschreven.
1: Hij kriebelt dat gewoon heel klein. Gaat hij alles citeren. En dat is dan het kunstwerk.
2: Ja. Is Leon kunstenaar of zo?
1: Ik denk het.
3: Radio BNE, als de muren konden praten. Radio
4: BNE. Anja Daams.
5: Het wordt niet altijd begrepen, de beslissingen die ik maak worden uitvergroot, meegekeken overal waar ik ga. Iedereen heeft zijn mening en adviezen klaar. Het wordt niet

0: Eigenlijk spijtig dat we zo weinig van gehoord hebben. Een van de solo-singles die ze uitbracht na haar vertrek bij K3. Laat ze maar, van Josje.
1: Als de muren konden praten.
0: Vanmiddag op bezoek bij Josje. Josje kocht 10 jaar geleden een optrek in Antwerpen. In coronatijd is ze wel terug naar Nederland gegaan om dichter bij haar ouders te zijn. Maar toch is ze teruggekeerd.
2: Ik ken het hier op mijn duimpje en dat maakt dat je er graag bent. Natuurlijk, ik ken de Zwolle ook op mijn duimpje en dat is ook een hele fijne stad, maar daar gebeurt gewoon net iets minder en is wat kleiner. Ik weet niet, ik denk dat Antwerpen gewoon alles heeft wat ik leuk vind. Zowel de rustigere buurten als het bruisende centrum als je eens een keer iets anders wilt. Ik ben wel blij dat ik niet in het centrum woon, maar ja, ik weet het niet. Ik voel me hier gewoon thuis. Dus het is een beetje moeilijk de vinger op te leggen wat het juist is. Maar het is alles bij elkaar, denk ik.
0: En was Leon gemakkelijk te overtuigen om mee te komen?
2: Ja, ik denk dat hij eigenlijk de knoop heeft doorgehakt ook wel. Omdat ik het moeilijk vond om dat te doen voor hem. Want ik wist waar ik terecht zou komen. En voor hem zou alles nieuw zijn. Maar hij was eigenlijk ook een groot voorstander ervan. En ik moet zeggen, het is ook niet dat ik denk van goh, wat doet die Hollander hier of zo. Het was al heel gauw van, oh ja, jij past hier echt tussen zo. En dus ik was soms bijna vergeten dat hij letterlijk alles heeft achtergelaten om hier te gaan wonen. En het gaat hem heel goed af.
0: Wat heb jij destijds ook gedaan eigenlijk, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja. Want ik vind het wel een fijne ontstaansgeschiedenis van jullie relatie. Mm-hmm. Hoe jullie elkaar hebben leren kennen.
2: Ja.
0: Vertel nog eens.
2: Pardon. Ja. Hoe zat het? Ik was eigenlijk onderweg naar een barbecue in Antwerpen. Ik stond bij de slager in Zwolle met mijn handen vol met water, stokbrood en dus ook allerlei vleeswaren. En terwijl ik daar sta, word ik gebeld door een vriend van mij die zegt: Jos, de barbecue gaat niet door. Want zus en zo. Ik zeg: oké. En ondertussen loopt Leon voorbij. Ik zeg: ja, moet even, is goed, maakt niet uit. Ik hang op, ik spreek je later. En ik dacht: dat is een stralende gast, dacht ik. En hij had een blauwe trui aan die heel erg opviel. En ik herkende zijn gezicht van een foto die ik 3 maanden geleden had gezien. Bij een vriendin van mij op haar camera, omdat zij fotograaf is en zij kennen elkaar. Niks van gedacht verder toen ik die foto zag van niet zo boeiend, ik kan niet zo heel veel met een foto. Maar toen ik hem in het echt zag, herkende ik hem en vond ik hem veel stralender dan op de foto, zeg maar. Dus ik heb die vriendin, ik zeg, wil jij eens even gewoon subtiel checken of Leon vandaag een blauwe trui aan heeft? Want volgens mij heb ik hem gezien. En ja, zo is het eigenlijk gegaan. Toen heb ik hem op Instagram een bericht gestuurd. En toen zijn we diezelfde avond nog gaan wandelen door Zwolle. Omdat ja, mijn plannen waren in duigen gevallen van die barbecue. En ik dacht, ik heb mijn weekend alleen. Want ik zit in een co-ouderschapssituatie. En ik had zoiets van, anders moet ik weer 2 weken wachten voordat ik weer een weekend voor mezelf heb. En ik dacht, laten we de koe gelijk bij de horens vatten. En dus toen hebben we afgesproken. En was het meteen dikke mik.
0: En dan meteen gaan samenwonen?
2: Nou, dat niet hoor. Ja. Nee. Maar niet dat dat nou zo heel lang heeft geduurd. Maar we hebben het eerst eventjes gewoon aangekeken met z'n tweeën. En dan soms kwam die even langs om een zakje appels van de markt te brengen. En dan zag mijn zoontje hem bijvoorbeeld voorbij komen. Of dan kwam die eens een balletje trappen in de straat of zo. Maar nooit helemaal van, dit is mijn nieuwe vriend of zo. Maar eerder gewoon, dit is Leon. En dan kwam hij zo af en toe eens gedag zeggen. En Leon is wel heel vlot met kinderen en zo. Dus die had al heel snel een leuke klik met Kamari, mijn oudste ook. En eigenlijk was het een beetje op zijn initiatief van dat Kamari zei, nou, wil Leon niet een keer komen eten of zo? Ik zou het eens vragen, hè? Misschien wilt hij dat wel. En zo hebben we dat een beetje laten groeien totdat Leon een soort vaste waarde werd.
0: Ja. Want was je terug naar Zwolle gegaan om te helen, bij manier van spreken?
2: Nou, om te helen niet per se, maar het was toen ook corona en het was hier heel erg, ik voelde me heel erg geïsoleerd, letterlijk en figuurlijk. Want dat waren we natuurlijk ook met z'n allen. En ik dacht dat het fijn zou zijn om dichter bij mijn familie te zijn, dichter bij mijn ouders. Dat eigenlijk, ik wist eventjes niet zo goed wat ik hier moest doen. Maar ik wist ook wel van, ik ga het niet gelijk de hele boel verkopen en mijn schepen verbranden. Dat lijkt me niet handig, maar ik denk wel dat het goed is om eventjes gewoon ertussen uit te knijpen.

0: Daarom maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Knaldi! Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: Only the strong survive. Darwin zou hem absoluut gelijk geven. Billy Paul. Terug naar Antwerpen. Vandaar woont Josje Huisman samen met haar man en haar twee zonen. Wie doet het huishouden en waarover wordt er gekibbeld?
1: Over de zooi. Het is nu spik en span, hè?
2: Maar ik wilde net zeggen, hoe proper, hoe opge... Ik zie hier zelfs geen speel... Ja, daar een beetje speelgoed staan.
1: Ja, maar dat is allemaal speciaal voor jou, hè? Omdat jij nu komt. Want dat is de grootste kibbeldiscussie over dat wij allemaal geneigd zijn om toch een beetje dingen achter onze kont aan te laten slingeren. Dus ja, opruimen. Dus ik ben mezelf daarop aan het trainen van gewoon constant dingen weer terug op hun plek te leggen. En, maar ik word ook helemaal gestoord van al die Lego en die autootjes. Maar ook dat probeer ik te omarmen, omdat op een dag zal ik die autootjes missen.
2: Absoluut. Maar, absoluut.
1: Ze zijn wel echt everywhere.
2: Ja, maar dat is niet erg. Ik vind dat is... Ja, speelgoed in huis, dat is gezelligheid in huis.
1: Dat is waar. En er mag ook geleefd worden. En dat vind ik ook.
2: Ja, dat vind ik echt wel heel mooi hier. Dat je ziet dat hier echt geleefd wordt.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Is er een taakverdeling?
1: Ja, toch wel. Je bedoelt tussen Leon en mij?
2: Ja. Ja, de kinderen denk ik nog niet.
1: Nee, de kinderen, nou, de oudste die brengt altijd wel na het eten de borden naar de keuken. Dus die ruimt af.
2: Wauw.
1: Die moet ook 's ochtends zijn bed opmaken als hij net wakker is. En ook 's avonds zijn kleren opvouwen als hij gaat slapen. Nou, dat lukt vaak wel, maar soms ook niet.
2: Ik wilde het net te zeggen, en zoiets lukt.
1: Nou, ja, maar dat zijn toch de basics.
2: Oh, Josje, van mij is 17, hè, en die sokken die gaan zo de grond op.
1: Dus misschien gaat dat bij mij ook wel zo gebeuren. Maar voor nu zijn we er wel een beetje scherp op. En voor de rest, als Leon thuis is, kookt hij. Dus dat zijn de beste, dat zijn mijn lievelingsdagen in de week. En hij doet het vuilnis en de koffiezetapparaat, de bonen, bijvullen, al dat soort stuff. Maar en opruimen dus ook. En af en toe stofzuigen. Maar de meeste huishoudelijke taken zijn wel voor mij, hoor.
2: Zijn er dan nog andere huishoudelijke taken?
1: Ja. Stofzuigen, wassen, drogen, strijken, opvouwen, toiletten schoonmaken, badkamer schoonmaken, dweilen. Ja.
2: Ah, poetsen jullie zelf?
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Wauw, goed. Ja?
1: Ja. Okay. Ja, ik heb vroeger wel een poetsvrouw gehad. Dat is wel echt een zalige luxe, maar... Ja, ik vind het ook wel prima om het zelf te doen.
2: Ja. En koken, niks voor jou.
1: I tried, echt waar. Ik heb het geprobeerd, maar ik doe het echt niet graag. Het is echt jammer eigenlijk ook wel. Maar ik ben inspiratieloos om iets te maken. Ik geniet er gewoon niet zo van.
2: En geen alcohol hier in huis?
1: Nee.
2: Nee?
1: Nee, dat is al nu mijn vierde jaar dat ik geen alcohol meer drink. Geen druppel.
2: En is dat een bewuste keuze? Of is...
1: Ja. Ja? Ja, voor mij wel. En Leon die gaat er gewoon zo'n beetje in mee. Ja, voor mij was het wel echt een bewuste keuze om te stoppen. Ja, het viel op een gegeven moment gewoon echt niet meer zo lekker. Ik had gewoon bij 2 glazen al heel vaak dat ik er me gewoon niet lekker bij voelde. Gewoon hoofdpijn kreeg of een beetje misselijk of zo. Een gigantisch borrelende buik. Ik had ook heel vaak dat ik dacht van... En word ik 's ochtends wakker en dan heb ik zo'n beetje dikke ogen, droge mond en... Op een gegeven moment werd het zo dat ik, als ik had gedronken... dat ik ook de volgende dag heel piekerig werd. Zelfs een beetje angstig of zo heel erg onrustig voelde. En dat was echt een direct effect van het drinken. En ik wilde eigenlijk al heel lang stoppen. En het is niet dat ik mij altijd helemaal lam aan het drinken was of zo. Maar het was wel een stille gewoonte of zo heel erg vanzelfsprekend... om als je iets hebt of als er iets ergens naartoe gaat, dat je dan iets drinkt. Terwijl ik eigenlijk denk van nou, ik weet dat het niet gezond voor mij is... Mijn lichaam reageert er eigenlijk ook niet meer zo heel goed op als vroeger. Nou, vroeger ook al niet, maar nu wordt het steeds erger. En het is toch heel lastig om daar compleet nee tegen te zeggen, blijkbaar. Want ik was er al een paar keer tegenaan aan het hikken en dan lukte het steeds niet. En dan was het toch nog gezellig op vrijdagavond, weet je. En ik vond dat eigenlijk ook hele fijne momenten, ook altijd met Leon. Dan zo vrijdag echt even helemaal niks en daar hoorde gewoon een wijntje bij met iets lekkers. En dat is ook heel makkelijk door middel van een wijntje om dan de rest af te sluiten en echt te zeggen nu even niks of zo. Er is ook niet echt iets anders in de plek gekomen. Maar ik wilde dat gewoon op een gegeven moment niet meer voor mezelf. En ik wilde sterk genoeg zijn om dat gewoon daadwerkelijk te kunnen laten staan. En niet vanuit een verplichting of een gewoonte of een soort van... Oh, het lukt me niet om te stoppen, dus ik drink er nog maar één. Doorgaan. Mm-hmm. En op een gegeven moment was ik met Oud en Nieuw lekker in de wind. Of in de olie, of weet ik veel hoe je het zegt. En dat was een leuke avond, maar de volgende dag werd ik echt super brak wakker. En dacht ik ook van, ik heb weer zo slap lopen ouwe hoeren. En ik praat al veel. Ik bedoel, ik ben nu ook aan het ratelen. Maar als ik dan heb gedronken, zeg ik 3 keer hetzelfde. Of begin ik weer dat ene verhaal op, weet je wel. En dan word je gewoon moe van jezelf. En dat wilde ik niet meer, dat gevoel. Ik zei, het is nu klaar.

0: Lauryn Hill, een van de lievelingszangeressen van Josje Huisman. Ik was natuurlijk niet bij Josje om over muziek te praten, maar wel om haar onder andere dilemma's voor te leggen. Bijvoorbeeld het appartement. Een oase van rust of een oord van levendigheid?
1: Goh, het is een oord van levendigheid, maar ik wil dat het een oase van rust is.
0: Eigenlijk vind ik dat het hier toch wel rust uitstraalt als ik hier binnenkom.
1: Ik moet zeggen, het is wel eerder een oase van rust. Want ik ben heel graag thuis en ik vind het op zich ook heel rustig hier. En het geluid van buitenaf is heel miniem.
0: Ja, je woont eigenlijk midden in een stad, maar toch
1: ja,
0: super stil, hè?
1: En blijkbaar is het ook wel echt een stillere buurt bevonden. Is het effectief opgemeten geweest.
0: Ah,
1: en omdat er heel veel buurten ook zijn waar je overlast hebt van de ring of weet ik veel wat allemaal. Je hebt hier wel de vliegtuigen die overvliegen, maar ik moet zeggen, dat is ook al een stuk minder. Misschien omdat het winter is nu, maar
0: Nee, ik woon hier ook in de buurt. Ik heb daar eigenlijk ook zo geen last van.
1: Ik hoor ze haast niet meer. Ik denk dat er een paar zijn geschrapt. Vind ik trouwens ook stom, hoor. Want ik vind het hartstikke cool dat Antwerpen een luchthaven heeft. Ik vind het echt irritant dat mensen daar zo moeilijk over doen.
0: Ja,
1: je woont toch in een stad. Het geeft mij juist zo die capital vibe als er zo'n vliegtuig over gaat. Ik vind dat gewoon cool.
0: Dat is waar. Een bad of een douche?
1: Een bad.
0: Ja.
1: Maar ik heb het niet.
0: Ah, nee.
1: Nee. Daarom, ik wil het graag.
0: Ja.
1: Dus voor een volgend huis dan.
0: Pas. Dromen jullie ervan om toch ooit nog naar een ander huis te gaan?
1: Ja. Ja, wij dromen er wel van om ooit een soort oude schuur of oud verrot gebouw weer op te waarderen naar iets heel cools.
0: Ja. Je hebt een klein terras hier.
1: Ja, een klein terras. En
0: ja,
1: daar maak ik eigenlijk bijna geen gebruik van, hoor.
0: Nee. Wat doen jullie dan als jullie met de kinderen buiten willen?
1: Ja, hier in de buurt gewoon naar de parken toe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Want jij bent zelf een meisje van de buiten toch wel, hè?
1: Ik ben wel opgegroeid in een dorp, inderdaad. En wij hadden een hele grote tuin. En achter onze tuin grensden de weilanden van de boeren. Dus daar konden wij altijd wel eindeloos spelen.
0: En mis je dat dan niet voor jouw kinderen?
1: Ja.
0: Jij?
1: Toch wel, ja.
0: Ouder worden op een natuurlijke manier of de natuur helpen?
1: Oh, allebei eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja, ik heb daar niet een heel sterke mening over. Ik vind dat het tegenwoordig niet per se noodzakelijk is om daar een kant in te kiezen. Of om te zeggen van, oh, ik doe alleen dit of ik doe alleen dat. Ik denk dat het juist wel. Kijk, ik smeer me ook te pletter langs de buitenkant. En ik ben heel ijdel wat dat betreft. En zonnebrand en weet ik het wat allemaal. Maar ik ga ook mijn supplementen nemen om van binnenuit mij zo gezond mogelijk te voelen. Dus ik denk dat het ja, dat het elkaar wel kan versterken.
0: En zou je ooit iets van plastische chirurgie overwegen? Of
1: plastische chirurgie? Ik heb er niks op tegen. Ik vind het wel het overwegen waard. Dat moest ik dat echt graag willen voor mezelf. Ja.
0: Want je wordt 40 dit jaar?
1: Ja.
0: Huh?
1: Ja. Ja, ik word

0: wat het nieuwe 30 is. Als je kijkt naar 40 jaar geleden, naar de 50-jarigen, zagen die er echt uit als onze grannies. Ja. En dat is nu ook al niet meer zo. Dus de tijden zijn gewoon heel veranderd. En de mogelijkheden zijn ook eindeloos eigenlijk. En ik voel juist heel erg om me heen de kracht van vrouwen die juist wat ouder worden of 40 gepasseerd zijn. Omdat voor heel veel van die mensen is het zoeken een beetje voorbij. En komt er een soort van zelfvertrouwen naar boven die altijd een beetje wiebelig was en nu niet meer. Het is ook alsof je een soort van mentaal en fysiek ergens stopt met tellen. Maar dat de teller wel doorgaat of zo. Je voelt het niet meer zo. Dus in dat opzicht vind ik het ook wel een beetje flauw dat we soms een beetje te veel gefixeerd zijn op een cijfer.
1: Op een cijfer,
0: een leeftijd.
1: Ja. Maar voel jij je zekerder of meer in balans dan een aantal jaar geleden?
0: Nou, ik voel me vooral veel rustiger. De balans is iets wat je constant moet zoeken. Dat is niet echt een staat van zijn. Dat is eerder een soort oefening die je de hele tijd aan het doen bent. Maar ik ben nog steeds soms wel onzeker over dingen. Het is niet ineens van, oh, ik ben 40, ik heb nu echt scheid aan alles. Dat is nou ook weer niet zo. Maar het is wel dat ik me minder druk maak.

0: Toch heb ik haar gevraagd om mij over 20 jaar een antwoord te sturen op mijn mailtje met de vraag: Josje, hoe gaat het met jou?
1: Beste Anja, het gaat heel goed, want ik voel me fit. En dat komt vast doordat ik 30 jaar geleden ben begonnen met hardlopen en fietsen. Het groen rond onze verbouwde schuur doet ons ook veel deugd. Daar komen de kleinkinderen graag spelen. Leon is fulltime kunstenaar, dus je kan je wel voorstellen hoe het huis is gedecoreerd. Nou, tot snel, de groetjes, zonnige groetjes van ons. Radio BNE.

The Fugees en hun versie van Killing Me Softly. Hoe ziet Josje Huisman de toekomst? Het belangrijkste voor haar is als het maar dicht bij haar familie is.

0: good plan.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De grote bosbranden in Zuid-Europa lijken wat af te nemen. Er raken meer details bekend over hoe de aanslag in Berlijn kon gebeuren. En het Rode Kruis waarschuwt dat er een tekort aan bloed is. In het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is er gaan liggen. Toch heeft de brandweer het vuur nog niet onder controle. Hilde Mertens, jij bent in de buurt van Bordeaux. Wat merk je daar?
1: Ja, ik ben in het dorp Marche-Prime, waar het tot gisteren heel fel brandde. We zijn nu in een plek waar 150 brandweerlieden vanuit verschillende streken in Frankrijk opgevangen worden. Hier kunnen ze even op adem komen, krijgen ze eten en drinken, wordt hun was gedaan door vrijwilligers. Gisteren hebben we ook geprobeerd om tot hier te geraken, maar dat lukte niet, want er hingen heel dikke zwarte rookwolken boven dit dorp, dus het lukte ons niet om hier te geraken. Vandaag is de lucht veel zuiverder al. We kunnen hier beter ademen. Die zware rookwolken zijn weg. Maar de brandlucht is nog altijd aanwezig.
0: Dankjewel, Hilde. En in Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, zijn de bosbranden aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen. Maar ook daar is de brand nog niet onder controle. Premier Sanchez bezoekt rond deze tijd het rampgebied. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. Het is intussen duidelijk hoe het komt dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij rondliep, ondanks zijn veroordeling. De man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij viel 1 dode en raakte 29 mensen gewond. Daarna sloeg hij op de vlucht, maar gisteravond werd hij door de politie gedood. Jeroen Rijgaard in Berlijn, er komen blijkbaar meer details naar boven.
2: Ja, dat klopt. De man zat al eens in voorhechtenis omwille van de radicalisering en extremisme. Dat wisten we al. En hij werd in mei uiteindelijk tot 22 maanden cel veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij moest naar de jeugdgevangenis. En dat laatste is hier in Duitsland mogelijk. Het jeugdrecht kan tot 21 jaar toegepast worden als iemand niet volwassen genoeg is. Maar het parket vond die straf te licht, ging in beroep en in afwachting van een nieuwe uitspraak kwam hij dus vrij. Hij werd wel opgevolgd door antiradicaliseringsambtenaren, maar bij hen gingen dan weer geen alarmbellen af dat hij wel degelijk een aanslag zou kunnen plegen. Ja, dat alles samengeteld leidt tot veel ongenoegen hier in Duitsland, ook politiek momenteel. En er wordt nu gekeken of de wet niet veel strenger moet voor extremisten en personen die een gevaar voor de maatschappij vormen.
0: Dankjewel, Jeroen. In Duitsland is dokter Gunther von Hagens overleden, de bedenker van de wereldbekende Körperwelten-tentoonstelling. Von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelten-tentoonstelling wilde von Hagens wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen, maar het leverde hem ook veel kritiek op van mensen die het te sensationeel vonden. Gunther von Hagens is 81 geworden. Hij heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft de verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. Volgens de politie zouden de 2 elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren, een toeristische trekpleister. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. Er is nog maar weinig voorraad van bijna alle bloedgroepen. Er is vooral bezorgdheid over het tekort aan O-negatief, want dat bloed mag iedereen krijgen. En ook voor B-negatief, een zeldzame bloedgroep, zijn er dringend donoren nodig. Het is niet uitzonderlijk dat de bloedvoorraden laag staan in de zomer, zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
3: De vakantieperiode is traditioneel een moeilijke periode, omdat enerzijds zijn mensen op vakantie, dus ze hebben op dat moment geen tijd om te komen doneren. Daarnaast heb je ook wel redelijk wat mensen die een verre reis maken buiten Europa en naar bestemmingen gaan, waardoor dat als ze terugkeren een tijdje niet meer mogen doneren. Het gaat soms over 2-3 maanden tot een half jaar.
0: In Gent zijn de Gentse feesten nu echt voorbij. Om 10 uur vanochtend is ook het laatste plein, de Vlasmarkt, gesloten en konden de afhaalophalers aan de definitieve opkuis van de stad beginnen. En dat doen ze met plezier.
4: Het is altijd leuk als we daarna terugkomen en we zien wat we verzet hebben uiteindelijk met onze hele ploeg. Dus ik denk dat iedereen wel tevreden is. Dan zijn we proper de stad terug kunnen rondlopen. Hè.
5: Ja, heel veel voldoening. Dat moet, hè, want anders moeten ze dat niet opkuisen. dat hij er veel moet zijn. Hè? Dus voor ons is dat plezant om dat te doen. En de mensen zijn blij en wij zijn blij. Belangrijk.
0: Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en dan krijgen we temperaturen tot 34 graden. En vooraan in het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is ook gaan liggen. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. En ook in Spanje, in de buurt van Madrid, stabiliseert de situatie. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio BNE.
7: Het is maandag, de eerste helft van de grote vakantie zit er op een week na op. Ook onze koffer met zomerse evergreens begint zo'n beetje te slinken.
8: Radio BNE topcollectie.
6: Peter Hermans.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Maar het is een grote koffer hoor.
9: VRT Radio BNE.
7: Een goede middag.

Music to watch, girls by. Bij ons heet dat terrasmuziek op een drukke plaats waar veel volk flaneert om gezien te worden. Andy Williams genoot van zijn koffie en gaf zijn ogen de kost op een warme zomerdag in 1967. Dat deden we graag nog een keer over in de topcollectie van Radio BNE. De girls flaneren en papi steekt een tandje bij. Die van Herman van Keken was op een gegeven moment niet meer bij te houden.

In de Radio BNH-chat op VRT Max een paar berichtjes van... Hey, heb jij gisteren op de Gentse feesten gezeten? Ik weet het. De stem zit een beetje diep. Vandaar dat we Like a Prayer nog eens boven haalden. Doet altijd deugd, Madonna op Radio BNH. We zijn nu 37 jaar later. Madonna wordt binnen 3 weken 68. En ze voelt zich als herboren. Zeker als je dat nieuwe album Confessions beluistert. Want daar gaat ze met haar hotpants en de billen bloot de strijd aan met haar conculega's. Gelukkig hebben we haar oude speelgoed nog. En op deze evergreen staat ook een leeftijd. Van 53 jaar geleden, Chris Montez.

0: Aino Digas, er hing veel liefde in de lucht bij Chris Montes. Helaas werd die liefde niet beantwoord door het meisje. Chris probeert het vandaag nog eens hier bij Radio BNE op zijn 83ste.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Radio BNE. Topcollectie.

Vorige zomer, in de zomer van 1979, was Errol Dunkley de man die je veel op de radio hoorde. Reggae, dus geboren in Jamaica, zo hoort dat. Okay, Fred is een evergreen met een verhaal, het rijke meisje dat verliefd wordt op een arme jonger. Origineel? Nee. Toffe evergreen, jazeker. Ook tof, Erik Meesie van Doodje Lager. Daar ging Niels William shoppen voor

Het is een blauwe maandag voor Nick Hayward. Nick wie? De man was populair bij zijn bandje, hè, Cat 100, in de jaren 80. En in Vlaanderen bekend van die ene hit Fantastic Day. Naast zijn Blue Hat is er maar weinig aan onze kapstok blijven hangen van Nick. Maar daar heb je Radio BNE voor, hè. Wij stoffen ze graag af. Al die evergreens, de ene al wat groter dan de andere. Radio.

Petula Clark, haar voornaam klinkt als een bloem. En wat was ze groot in de jaren 60. Ze moest opboksen tegen mijn helden van toen, de Beatles. En dat deed ze perfect, ook met My Love. Die love gaat hier alle kanten uit. Naar Frankrijk, naar Cookie Deglaire.

0: niet laten vallen. Ze is zeer fragiel, dus breekbaar. De femme libérée van de Cookie Dagler. Straks een andere breekbare dame, ze heet Manuela. En we vonden ze bij Julio Iglesias.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè, weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Sleep World. Houdt ons
1: nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
11: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

Er was er maar één, haar naam Manuela. We zullen het maar geloven, zeker. De reputatie van Julio Iglesias spreekt dat wel tegen. Veeljarige de volgende weekends. Bart KL, Wiltura met een speciale lijst. En volgende week zondag 9 augustus wordt Willy Sommers 74. Dachten wij van, hé, hey, waarom geen Sommers 74 organiseren? Oké, dat is voor volgende week, dan mag je stemmen. Het wordt een fantastisch weekend op Radio BNE.

Het klinkt als een cliché, toch is het zo. Beter goed geleend dan slecht verzonnen. Barry Manilow zorgde voor de toverspreuk. Donna Summer nam het al eens op en Take That sprong ook op de kar met Could It Be Magic. Pure magie op maandag bij Radio Bene.

Zet two people bij elkaar en er kan van alles gebeuren. Tina Turner had haar deel met Ike al gehad. Uiteindelijk is ze goed terechtgekomen de laatste jaren van haar leven aan dat meer in Zwitserland. Wat wij mensen ook doen, hier doen ze het met fatsoen. Zeker bij Philippe Robrecht thuis. Ook hij mag nog

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Knaldi.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi. Altijd slim.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Duitsland gaan stemmen op om het jeugdrecht aan te passen. Die wet bepaalt dat iemand boven de 18 niet als volwassene berecht wordt omdat hij niet volwassen genoeg is. Op basis van dat jeugdrecht was de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrijgelaten. En daar is nu dus een politieke discussie over ontstaan, vertelt Jeroen Rijgaard in Berlijn.
1: Je hoort al uit verschillende politieke hoeken de vraag voor strengere straffen, om strenger op te treden, om bijvoorbeeld het jeugdrecht uit te zetten voor mensen die een bedreiging vormen voor de maatschappij en dus geradicaliseerd zijn. Nu, zo pas heeft ook kanselier Merz daarop gereageerd en hij zei dat het op zich toch te vroeg is om daar nu al politieke conclusies uit te trekken. Maar hij zei er toch wel bij dat hij zich ook afvraagt hoe dat kunnen gebeuren is.
0: In Parijs is een man opgepakt die 3 vrouwen had aangevallen met 2 keukenmessen. De vrouwen zijn 19, 24 en 36 jaar oud. 1 van hen is zwanger. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond, de 3 licht gewond. De dader werd gearresteerd, zijn motief wordt nog onderzocht. Het gaat om een 31-jarige man met vermoedelijk psychische problemen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Er zijn nog altijd 220.000 mensen geëvacueerd in het gebied en ook 13.000 bedrijven. Hilde Mertens is in het dorp Marche-Prime in de buurt van de stad Bordeaux.
2: Laten we zeggen dat het eigenlijk een beetje pauze is. Het geeft een beetje goede moed. Het is hier op dit moment 23 graden. Aangenaam, de wind is echt veel minder fel als gisteren. Maar dat kan in de loop van de namiddag rond 4, 5 uur steekt middelt op. Dus voorlopig is er een beetje opluchting. Het geeft een beetje hoop om het te bestrijden. Maar het vuur is voor alle duidelijkheid nog altijd heer en meester.
0: In Spanje zijn de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Madrid aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen, maar de brand is ook daar nog niet onder controle. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. In Duitsland is dokter Gunther von Hagens overleden, de bedenker van de wereldbekende Körperwelten-tentoonstelling. Von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelten-tentoonstelling wilde von Hagens wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen, maar het leverde hem ook veel kritiek op van mensen die dat te sensationeel vonden. Gunther von Hagens is 81 geworden. Hij heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. In Congo zijn er in amper 2 weken tijd meer dan 1000 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen. Het brengt het totaal op ruim 3000 besmettingen. Goed 1300 van hen zijn overleden. De uitbraak van het ebola-virus werd er midden mei vastgesteld. Het aantal besmettingen stijgt sneller dan bij eerdere uitbraken. Vanmiddag meer opklaringen, met temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en ook warmer. Temperaturen dan tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, topcollectie.
3: Peter Hermans.

Sally Carr, de zangeres van Middle of the Road, kreeg plots de baard in de keel. En dan krijg je dit. Joe Harris, zoals hij vond dat die jaren 70 hit Chirpy Chirpy Cheep Cheep nog beter kan klinken. Joe Harris van bij ons en Mentissa hier ook. Ondertussen is Dender Leeuw voor haar veel te klein geworden. En geniet ze meestal wel van een terras in Parijs.

Wendy van Wanten nam deze tegelplakker meesterlijk onder handen. Op Radio BNE kiezen wij al snel voor het origineel hier van Agnetha van ABBA. Dit is dat zonder Björn, Frida en Benny ook niet slecht. En van een ABBA-dochter verwacht je dat ook. Stappen we nog eens het vliegtuig op met Gary Brooker. Die zat zijn vliegangst opzij.

0: is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
0: Dus we organiseren 2 verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
0: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.

0: last met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde.

0: vraag blijft natuurlijk, blijf je morgen ook na het ontbijt lekker hangen? Helen Shapiro had de tijd van haar leven in 1963. Een echte radio bene, evergreen, hè? Met nu die andere meid. Het zijn de woorden van Raymond van het Groenewoud. Laat Joske maar komen. Joske, zoals in Joske Huisman.
1: Laat me u vertellen wat me overkwam.

Ah, Joske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben vergevreden, en dat doen we nog altijd. Ah, Joske is a woman,

De chiffons van de He's So Fine and Sweet Talking Guy. Met vier waren ze. Ze hebben elkaar leren kennen op school. En lap, de carrière was gestart. Dit is die hele andere Michael Jackson op Radio BNN. Uit het best verkochte album aller tijden. Dat is nog altijd Thriller.

0: niet altijd. Wallaby Star in Something, Thriller, Beat It of Billie Jean moet zijn. Die andere track uit de Thriller. Michael Jackson en Human Nature.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Het zijn de laatste soldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.

voelt zich wel eens een beetje gaga. Alleen als het blijft duren, dan zoek je best wat hulp op. Een beetje gek zijn doet geen pijn. Er wordt hier op Radio Bene nog zotter gedaan. Zondag hebben we 2-jarige Wiltura. Wordt 86 en Bart Kael 66. Dat vieren we een heel weekend lang. Met op zaterdag een Radio Bene Bart Kael 66. Een lijst van 66 tot 1. Met alleen maar nummers van Bart Kael. En op zondag doen we dit met de grootste van Wiltura. Jouw grootste, wat jij kan stemmen. En dat doe je snel bij Radio Bene op VRT Max. En wie weet staat jouw favoriete van Bart Kael of van Wiltura dit weekend op 1. Nu terug naar 1979.

Paddy McLuhan als een klok. Toegegeven, we waren de man van Prefab Sprout. Even vergeten. Even, zo zijn we bij Radio BNE. De King of Rock'n'Roll blijft Elvis Presley. Albuquerque. De koning van de Jambalaya, Fats Domino. You mean-

Voilà, Stef Bos heeft zijn pleziertje weer gehad. Vandaag binnen exact 2 maanden scheept hij in voor de Radio Bene Cruise naar de Middellandse Zee. En wie neemt hij mee? Wel Willy Sommers, Hugo Sigal, Stef Bos, onze Herbert Verhagen en ons Barbara Dex. En Barbara, die mag deze week ook 2 uur lang gewoon genieten tussen 10 en 12. Hier op Radio Bene. Zeker eens luisteren.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza.
6: Ruim.
5: Ja, maar niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Parijs is een man opgepakt die drie vrouwen had aangevallen met twee keukenmessen. De vrouwen zijn 19, 24 en 36 jaar oud. Eén van hen is zwanger. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond, de derde licht gewond. De dader werd gearresteerd, zijn motief wordt nog onderzocht. Het gaat om een 31-jarige man met vermoedelijk psychische problemen. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdag kwam uit Polen. Ze bezocht de stad met haar dochter. Een man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij raakten ook nog 29 mensen gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar gisteren werd hij bij een politieactie gedood. En intussen gaan er in Duitsland stemmen op om het jeugdrecht aan te passen. Die wet bepaalt dat iemand boven de 18 niet als volwassene berecht wordt, omdat hij niet volwassen genoeg is. Op basis van dat jeugdrecht was de dader van de aanslag op de Pride vrijgelaten. En daar is nu dus een politieke discussie over ontstaan, vertelt Jeroen Rijngaard in Berlijn.
1: Je hoort al uit verschillende politieke hoeken de vraag voor strengere straffen, om strenger op te treden, om bijvoorbeeld het jeugdrecht uit te zetten voor mensen die een bedreiging vormen voor de maatschappij en dus geradicaliseerd zijn. Nu, zo pas heeft ook kanselier Merz daarop gereageerd en hij zei dat het op zich toch te vroeg is om daar nu al politieke conclusies uit te trekken. Maar hij zei er toch wel bij dat hij zich ook afvraagt hoe dat kunnen gebeuren is.
0: Ook Antwerpen maakt zich op voor de Pride. Officieel starten ze daar volgende week woensdag. Het hoogtepunt is op zaterdag 8 augustus. Voorlopig worden er geen bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. Er is tijdens de Antwerp Pride sowieso al meer politie aanwezig, ook in Burger. En de wegen naar de parade worden geblokkeerd. In Sudan in Oost-Afrika heeft het regeringsleger een belangrijke snelweg heroverd in de buurt van de stad El Obeid. De stad werd al maandenlang belegerd door de rebellengroep RSF. Er werd gevreesd dat die daar een even groot bloedbad zou aanrichten als in de stad Al-Fashir, waar minstens 60.000 doden vielen. De RSF-rebellen krijgen militaire steun van de Verenigde Arabische Emiraten. De burgeroorlog in Sudan duurt al 3 jaar en heeft veel tienduizenden mensenlevens geëist. Het weer vanmiddag, komen er meer en meer opklaringen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik ook tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en dan krijgen we temperaturen tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene topcollectie.
2: Peter Hermans.
4: De tijd van je leven.
5: Een heel goeiemiddag.

Het weekend is nog maar net achter de rug. Het is opnieuw Party Time met Wanda Jackson op Radio BNE. Net als toen in 1960. 16 jaar later kwam dit wonderkind op de wereld. Wat een stem. Hier met een op maat gekozen cover van...

0: zou zo. En Louis de Funès-film kunnen terechtkomen met Samantha, net als een jongen. Mijn collega van Radio 2, Michael Josus, Xavier en Shema hebben het in hun podcast deze week, Mensen er hier niet, heet hij, over vakantiejobs en optreden met Koen Krukke. Samen met zijn broer Laurence en Koen vormt Michael Discomariosus met MC Spaghetti. Het is een groot contrast met zijn saaiste vakantiejob ooit. Dat was een zaalwachter in een museum.
1: Ik kom toe om 10:00 morgens. Ik zet mij op een stoel en ik blijf zitten tot 6:00 s'avonds op die stoel en dan was de werkdag gedaan. Dat was eigenlijk een super saai job. Dus eigenlijk moet je gewoon op een stoel zitten.
2: Huh?
3: Gek. Worden.
1: Echt, maar ik
2: is dat echt een job?
1: Ja, dat is echt een job. Er zijn mensen die dat 20, 30 jaar...
2: Ah, toen we denken aan een film met Mr. Bean. Die had ook, maar die viel daar in slaap.
1: Ja, maar ik snap het helemaal. Echt, ik heb collega's gezien, jongens. Ik heb ook een collega gezien die 20 jaar als suppost werkte op dat moment. En na het eten kreeg hij dus zo'n boefkick. Zo. Echt, en wat, ik heb het echt gezien. Die mens deed zijn schoenen uit, stak zich weg achter zijn krant. Echt, ik verzin dit niet. Het is echt gebeurd.
3: Wat een gruwelijke job.
2: Hilarisch.
0: Ja. Ja, mensen ergeren hier niet met Shema, Xavier. En deze week ook met Michael Josus. Ga maar eens kijken op VRT Max. Bij de podcast, daar vind je het hele verhaal.

0: Tegenwoordig is het meer van de waar zijn die handjes, maar dit komt er ook door uit 1978. Zing allemaal mee, Let's All Chant met Michael Ziggeband.
1: Krevel. Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel, leef beter.
3: Radio BNN.
4: Topcollectie.

Twee hemelse stemmen, de Carpenters. Karen overleed veel te vroeg. Haar broer Richard wordt 80 in oktober. Wie is de rijkste vrouwelijke artieste van de wereld? Dat is Taylor Swift. Kijk, doe mij er nog een paar eurocenten bij. Sabam, auteursrechten. Met liefde gegeven, Taylor.

0: De mannen in het blauw stonden voor je deur. De jazzpolitie met liefdesliedjes. Ook de versie van Misha Mara mag het best zijn van een jaar of vijf geleden. Ja, Misha nam het ook op. Wie heb ik straks nog voor je in de aanbieding? CCR met Proud Mary. En zometeen Claude Nougaro. En français. Ah oui.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Peter

de Nougaro. 1978, toen nam hij het op. Tu verra. Zondag 8 november, dan organiseren wij van Radio Bene in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Rat Pack Live in Concert Best of Christmas. Het is een best of met het allerbeste van al die edities van de Rat Pack. Met de VRT Big Band natuurlijk. En ook Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geer Loredana en Barbara Dex. Vanessa zingt ook, Yannick Bovy zingt ook. Zij presenteren het. Als je nog geen tickets hebt, gaan we eens kijken bij Radio Bene op VRT Max. The Rat Pack Live, zondag 8 november.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
5: Knaldi. Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.

Meghan Trainor. En ik zie dat er al aardig wordt gestemd voor de Radio BNE Bartkeil 66 van uw zaterdag en de Wiltura 86 hitlijst van volgende zondag. Blijf gerust stemmen. Blijf het doen. Het kan nog tot vrijdagochtend bij Radio BNE op

Paulien zou nu 38 moeten zijn als papa Johan dit als geboortecadeau uit zijn pen toverde. En dit is nog zo'n topschrijver. Paul Anka. Donderdag wordt hij 85.

0: Nigel Murders Live van ABC. Voilà, het is bijna 6 uur. Zometeen zijn we dubbel goed gezind op Radio BNE. Met dubbel zoveel, extra veel Jasmin op de radio. Daar kan je alleen maar voor zijn. Geniet nog van je maandag. Tot morgen.
1: VRT Radio BNE.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
2: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen voor de dood van een man van 26. 4 jaar geleden gedroeg die man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd zouden hebben, maar ook daarvoor werden ze vrijgesproken. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er mogelijk sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak vuur uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. Bijna 1.540.000 mensen hebben dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar, toen er bijna 1,6 miljoen mensen naar Gent afzakten. Ruim 300.000 bezoekers kwamen met het openbaar vervoer. En dat is dan weer een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. Daarnaast kwamen 15% meer bezoekers met de fiets. En er gingen ook meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dat komt volgens de stad niet noodzakelijk omdat er meer incidenten waren, maar wel omdat het meldpunt bekender is geworden. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdag kwam uit Polen. Ze bezocht de stad met haar dochter. Een man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij raakten ook nog 29 mensen gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar gisteren werd hij bij een politieactie gedood. Intussen is er veel discussie in Duitsland omdat de man ondanks zijn veroordeling vrij was, omdat het parket nog in beroep ging tegen zijn uitspraak. Hij werd opgevolgd door radicaliseringsambtenaren, maar blijkbaar was er toch geen vermoeden dat hij een aanslag ging plegen. Het weer vanmiddag komen er meer en meer opklaringen. We halen temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. Vanaf woensdag liever wordt het overal zonnig en dan krijgen we temperaturen tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: weekend op Radio Bene. Want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, dus jouw geheim.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BN op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BN.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle

vijf uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die

0: zwart, ik rijd door het rood. Een agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: mens en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blad.

0: ik leef slechts op bevel.
1: Leven is hier een hel. Iedereen doet, doet, doet. Want die moet, moet, moet.
0: Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.
2: Weg.

0: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Na de aanslag in Berlijn rijzen politieke vragen of er strenger moet opgetreden worden tegen radicalisering. En bij autobouwer Porsche verdwijnen de komende jaren nog eens 5000 banen. In Duitsland komen er stevige politieke reacties op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was. De man was eerder veroordeeld tot een celstraf van 22 maanden die hij momenteel had moeten uitzitten, maar de man kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Volgens sommige politici wordt radicalisering te laks aangepakt. En ook de Duitsers zelf zitten nog met veel vragen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
1: Het is natuurlijk absoluut traurig wat hier gebeurd is.
2: Gerda komt nog eens kijken naar de bloemenzee voor de slachtoffers aan de voet van de Brandenburger Tor. En ze is niet alleen vandaag.
3: Ik was al gisteren daar en het was mir wichtig heute nogmaals hierher te komen om ook gemeinsam te trouwen en een paar bloemen af te leggen.
2: Maar dat de 21-jarige vrij rondliep, ondanks een veroordeling voor extremisme, roept vragen op, vinden ze hier in Duitsland.
3: Maar natuurlijk wirft het viele vragen op. En ik geloof dat het zeer wichtig zijn in de komende wochen, in de komende monaten, dat het een afklaring gibt.
2: Want zo, mensen horen maar op één plaats thuis, volgens Willem.
4: Viele mensen die extremistisch sind en zu Terroranschlägen bereid zijn, dat deze mensen niet daar zijn waar ze hingehören, namelijk hinter Gitter.
2: Achter de tralies. En dat dat niet zo is, is lastig.
5: Maar het is schwer na te vollziehen, ja. Dat met deze hintergrond die persoon niet in gevangenis zit.
2: En intussen komen er ook uit de politiek meer en meer stemmen om strenger op te treden. Maar kanselier Merz heeft alvast gewaarschuwd om niet te snel te grote conclusies te trekken.
0: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen voor de dood van een man van 26. 4 jaar geleden gedroeg die man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam één van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd zouden hebben, maar ook daarvoor werden ze vrijgesproken. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er mogelijk sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak vuur uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. De Duitse autobouwer Porsche schrapt de volgende jaren een extra 5000 banen. Dat hebben directie en vakbonden samen bekendgemaakt. Steven Rombout, en dat is niet de eerste herstructurering bij Porsche.
6: Nee, begin vorig jaar schrapt het bedrijf wel eens een kleine 2000 banen en daar komen er nu dus 5000 bij. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om die herstructureringen op een sociaal verantwoorde manier door te voeren. Ze wordt gespreid in de tijd en verloopt vooral via natuurlijk verloop, zoals vrijwillig vertrek en pensioneringen. Net als de hele Duitse auto-industrie heeft Porsche het moeilijk, onder meer door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen in de productie van elektrische wagens. Bij het moederbedrijf Volkswagen zijn er nog altijd plannen om 50.000 banen te schrappen.
0: Dankjewel, Steven. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n 5 miljoen euro opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen dagjes toeristen 5 tot 10 euro. Dit jaar zijn zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar hoef je niet te betalen om de stad te bezoeken. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren, maar het lijkt de bezoekers niet af te schrikken. Bijna 1.540.000 mensen hebben dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. Ruim 300.000 mensen kwamen met het openbaar vervoer en dat is dan weer een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. En 15% meer bezoekers kwamen met de fiets. Er gingen ook meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Voor het eerst was er een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Meer meldingen betekenen daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier Joris van den Broeke.
7: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt binnen de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van een meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
0: Het weer weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm en tot 29 graden. En vanaf woensdag stijgen de temperaturen tot 34 graden. De rest van de week blijft het warm met maxima rond 30 graden. We begonnen met de politieke reacties in Duitsland op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride vrij was, ondanks een veroordeling. Sommige politici pleiten voor een strengere aanpak van radicalisering. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, goedgezind.

0: Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Krevel.
2: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Na de aanslag in Berlijn rijzen politieke vragen of er strenger moet opgetreden worden tegen radicalisering. En bij autobouwer Porsche verdwijnen de komende jaren nog eens 5000 banen. In Duitsland komen er stevige politieke reacties op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was. De man was eerder veroordeeld tot een celstraf van 22 maanden die hij momenteel had moeten uitzitten. Maar de man kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Volgens sommige politici wordt radicalisering te laks aangepakt. En ook de Duitsers zelf zitten nog met veel vragen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
1: Het is natuurlijk absoluut traurig wat hier gebeurd is.
2: Gerda komt nog eens kijken naar de bloemenzee voor de slachtoffers aan de voet van de Brandenburger Tor. En ze is niet alleen vandaag.
3: Ik was schon gestern da en het was mir wichtig, heute nochmal hierher zu kommen, om ook gemeinsam zu trauern en een paar bloemen af te leggen.
2: Maar dat de 21-jarige vrij rondliep, ondanks een veroordeling voor extremisme, roept vragen op, vinden ze hier in Duitsland.
3: Maar natuurlijk wirft het viele vragen op. En ik geloof dat het heel wichtig zijn in de komende wochen, in de komende monaten, dat het een aufklärung gibt.
2: Want zo, mensen horen maar op één plaats thuis, volgens Willem.
4: Viele mensen die extremistisch zijn en zu terroranschlägen bereid zijn, dat deze mensen niet daar zijn waar ze heen gehören, namelijk hinter gitter.
2: Achter de tralies. En dat dat niet zo is, is lastig.
5: Maar het is schwer nachzuvollziehen, ja. Dat met deze hintergrund die persoon niet in gevangenis zit.
2: En intussen komen er ook uit de politiek meer en meer stemmen om strenger op te treden. Maar kanselier Merz heeft alvast gewaarschuwd om niet te snel te grote conclusies te trekken.
0: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen voor de dood van een man van 26. 4 jaar geleden gedroeg die man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd zouden hebben, maar ook daarvoor werden ze vrijgesproken. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er mogelijk sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak vuur uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. De Duitse autobouwer Porsche schrapt de volgende jaren een extra 5000 banen. Dat hebben directie en vakbonden samen bekendgemaakt. Steve Rombout, het is niet de eerste herstructurering bij Porsche.
6: Nee, begin vorig jaar schrapt het bedrijf al eens een kleine 2000 banen en daar komen er nu dus 5000 bij. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om die herstructurering op een sociaal verantwoorde manier door te voeren. Ze wordt gespreid in de tijd en verloopt vooral via natuurlijk verloop zoals vrijwillig vertrek en pensioneringen. Net als de hele Duitse auto-industrie heeft Porsche het moeilijk, onder meer door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen in de productie van elektrische auto's. Bij het moederbedrijf Volkswagen zijn er nog altijd plannen om 50.000 banen te schrappen.
0: Dankjewel, Steven. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n 5 miljoen euro opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen dagjes toeristen 5 tot 10 euro, dit jaar zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar hoef je niet te betalen om de stad te bezoeken. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren, maar het lijkt de bezoekers niet af te schrikken. En tijdens deze Gentse feesten gingen meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag dan vorig jaar. Voor het eerst was er ook een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Maar meer meldingen betekent daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier Joris van den Broeke.
7: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat dat er gebeurt binnen de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van de meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
0: In totaal hebben bijna 1.540.000 mensen dit jaar de Gentse feest bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. Meer dan 300.000 mensen kwamen met het openbaar vervoer en dat is dan weer een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. En 15% meer bezoekers kwamen met de fiets. En meerkampster Nafit Yam zal, zoals verwacht, niet deelnemen aan het EK atletiek in Birmingham in Engeland. Tiam kiest ervoor zich verder voor te bereiden voor de atletiekmetingen eind augustus en in september. Het EK vindt plaats van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm tot 29 graden. Woensdag stijgen de temperaturen verder tot 34 graden. De rest van de week blijft het ook warm met maximaal rond 30 graden. We begonnen met de politieke reacties in Duitsland op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride vrij was, ondanks een veroordeling. Sommige politici pleiten voor een strengere aanpak van radicalisering. Meer op 14nieuws.be.

0: Weekend op Radio Bene. Want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, we sjouwen.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden.
9: Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Thank you.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. In Frankrijk woeden enorme bosbranden. Er is al meer dan 116.000 hectare in vlammen opgegaan. Dat is 7 keer de oppervlakte van het Brussels hoofdstedelijk gewest. En dat is een record voor dat land. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. In Duitsland rijzen vragen over het feit dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was. Hij was eerder veroordeeld tot 22 maanden cel voor extremisme. Maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Uit de politiek komen meer en meer stemmen om strenger op te treden tegen radicalisering. En ook de Duitsers zelf zitten nog met veel vragen en hopen dat er antwoorden komen.
1: Aber natürlich wirft es viele Fragen auf und ich glaube, das wird sehr wichtig sein in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten, dass es eine Aufklärung gibt.
2: Aber es ist schwer nachzuvollziehen, ja, dass mit diesem Hintergrund die Person nicht im Gefängnis sitzt.
0: Maar kanselier Merz waarschuwt ook om te snel te grote conclusies te trekken. Meerkampster Nafitiam zal zoals verwacht niet deelnemen aan het EK atletiek in Birmingham in Engeland. Tiam kiest ervoor zich verder voor te bereiden voor de atletiekmeetingen eind augustus en in september. Het EK vindt plaats van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus. En in Aalst start rond deze tijd het natuurcriterium, traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Volgens de organisatie worden er zo'n 75.000 bezoekers verwacht vanavond. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker. Evenepoel werd tweede in het eindklassement en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. En Remco Evenepoel komt met plezier langs in Aalst.
3: Het past op zich wel in het programma. Ik heb nog San Sebastian dat eraan komt. Dus om een beetje in gang te blijven is niet slecht. En uiteindelijk is mijn geboortestad. Ik kan hier nu als dubbel Olympisch kampioen starten. En als tweede in de Tour. Dus dat is wel een mooie motivatie om hier te starten.
0: En ook Lucien van Impe is er aanwezig. Hij behaalde exact 50 jaar geleden de laatste Belgische eindzege in de Tour. En werd daarvoor uitgebreid gehuldigd. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm tot 29 graden. Woensdag stijgen de temperaturen verder tot 34 graden. En ook de rest van de week blijft het warm met maxima rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: VRT Radio BNE Live.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 8:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De grote bosbranden bij Bordeaux in Frankrijk zijn vandaag niet verder uitgebreid. Er was minder wind en er waren ook minder vuurhaarden. Maar het vuur is nog niet onder controle en vanaf morgen worden er weer temperaturen boven de 40 graden verwacht. Collega Hilde Mertens is in de buurt in Marche-Prime.
1: Toen we hier aankwamen, kregen we echt wel een nerveuze brandweercommandant voor ons. Ga weg, want het vuur is hier weer opgeflakkerd. Het lijkt nu wel weer een beetje beter te gaan. Maar zo zie je maar weer dat een dag die eigenlijk vrij rustig is verlopen, met veel minder grote, dikke rookpluimen in de lucht, dat je daar toch nog altijd waakzaam moet zijn. En die temperaturen, die zijn nog altijd mild. De wind is inderdaad wat gaan liggen, maar in de namiddag steekt die traditioneel weer op. En dat in combinatie met die hoge temperaturen die vanaf morgen weer verwacht worden, dat maakt de brandweerlui toch wel bijzonder ongerust.
0: In de buurt van Bordeaux zijn al bijna 42.000 hectare in vlammen opgegaan. 220.000 mensen moesten hun huis uit. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk overigens al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. Ook in Spanje is de situatie vandaag enigszins verbeterd, maar ook daar wordt een nieuwe hittegolf verwacht vanaf woensdag. In Aalst wordt op dit moment het jaarlijkse natuurcriterium gereden, traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker vanavond. Evenepoel werd tweede in het eindklassement en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. Jong en oud zakt af naar de stad aan de Dender om de Olympische kampioen en de nummer 2 in de Tour van dichtbij te zien.
2: Ik wil vandaag handtekeningen verzamelen van renners. Van Remco Evenepoel wel echt vooral.
3: Ik vond het vooral leuk dat hij bergop kon volgen en ook vaak terug is kunnen keren om dan uiteindelijk echt er nog vol voor te gaan voor de overwinning.
4: Ik vind dat we meer moeten koesteren, dat we meer moeten in Remco geloven. En hij krijgt toch veel kritiek, maar misschien is dat soms door zijn gedrag. Maar het is een topper en hij is bij de top 3 in de wereld. En hij gaat ooit volgens mij de Tour de France winnen.
0: De laatste Belg die de Tour effectief kon winnen was Lucien Van Impe, dit jaar exact 50 jaar geleden. Hij is ook in Aalst vanavond en werd voor de start uitgebreid gehuldigd. En ook Michael Obasui zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand. De 26-jarige West-Vlaming blesseerde zich zondag tijdens het Belgisch kampioenschap aan de hamstring en zal een zestal weken buiten strijd zijn. Obasui werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder vandaag liet ook meerkampster Nafiti Yam weten versterkt te laten voor het EK in de Engelse stad Birmingham. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm opnieuw tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: 14 nieuws met Aleide Korte. In het Antwerpse park Spoor Noord zijn bij een zware vechtpartij vanavond 4 mensen gewond geraakt. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle 4 de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een 5e mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan de regio Gironde. Hij sprak er met de brandweer die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen is. Vandaag is de situatie daar een beetje gestabiliseerd, maar vanaf morgen wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Macron zei op het eind ook nog dat de komende weken nog heel moeilijk zullen worden. En wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van dat departement, heeft toeristen nogthans gevraagd om weg te blijven. Maar dat is slechts een oproep. Hotels en verhuurders zijn dan ook niet verplicht om je verblijf terug te betalen, behalve in geëvacueerd gebied. Laura Kleijs van consumentenorganisatie Testaankoop raadt aan om toch in gesprek te gaan met de verhuurder als je de reis wil annuleren of verplaatsen.
2: Geef aan van kijk, die oproep van de prefect is er en ik wil me daar ook heel graag naar schikken. En misschien kom je zo toch wel tot een soort van compromis. Hou er ook rekening mee dat zelfs als je hotel ligt in geëvacueerd gebied en dat je dus volledig recht hebt op de volledige terugbetaling van je geld, dat dat ook niet zomaar morgen terugstaat. Ook in dat geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de goedbonnen of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
0: En ook Michael Obasuwi zal niet deelnemen aan het Europees kampioenschap atletiek volgende maand. De 26-jarige West-Vlaming blesseerde zich zondag tijdens het Belgisch kampioenschap en zal een 6-tal weken buiten strijd zijn. Obasuwi werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder vandaag liet ook meerkampster Nafit Yam weten verstek te laten voor het EK in de Engelse stad Birmingham. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm tot 29 graden. En woensdag dan stijgen de temperaturen uiteindelijk opnieuw tot 34 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: 14 nieuws met Alain de Korte. De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan de regio Gironde. Hij sprak er met de brandweer die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen is. Vandaag is de situatie daar een beetje gestabiliseerd, maar vanaf morgen wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Macron zei ook dat de komende weken nog moeilijk zullen zijn. Wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van het departement, heeft toeristen gevraagd om weg te blijven, maar dat is slechts een oproep. Hotels zijn dus niet verplicht om je te vergoeden. Maar bij een pakketreis waar een onderdeel niet van kan doorgaan, heb je iets meer rechten, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
2: Bij pakketreizen is de regel namelijk, je krijgt je reis zoals je ze verwacht had te krijgen. Is dat niet zo, dan kan je ofwel de volledige terugbetaling eisen ofwel een gedeeltelijke terugbetaling als het om een deel van de reis maar gaat. Maar natuurlijk, op het ogenblik dat de reisorganisatie zelf al beslist, nee, er zijn geen aanzienlijke gevolgen, je reis kan gewoon perfect doorgaan, ja, dan zal het heel erg moeilijk zijn voor jou om dat aan te tonen en om die kosteloze annulatie te eisen.
0: In het Antwerpse park Spoor Noord zijn bij een zware vechtpartij vanavond 4 mensen gewond geraakt. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle 4 de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een 5e mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk, maar mogelijk speelde die zich af in de familiale sfeer. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een bezoek vanavond aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
3: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes.
0: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen. Nog eens 12.000 mensen raakten gewond. En Remco Evenepoel heeft zo net het Natuurcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel is dat het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was achteraf blij dat hij kon winnen in de stad waar hij geboren werd.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. Het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: En morgen is er het criterium nog in Roeselare. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland. En 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan tot 34 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dender.

is 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de gevangenis van Hasselt was er eerder op de dag een brandje. Een gevangene had er een matras in brand gestoken. Het vuur was wel snel geblust, de gevangene raakte licht gewond. Gisteren gebeurde hetzelfde in de gevangenis van Brugge en eergisteren in de strafinrichting van Gent. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties.

0: Assis gezegd tijdens een bezoek aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël dus oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
1: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes.
0: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen de pro-Iraanse militie Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon. Bij Israëlische aanvallen nog eens 12.000 mensen raakten gewond. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. In Frankrijk woeden enorme bosbranden, op dit moment vooral in het departement Gironde nabij de grootstad Bordeaux. Er is in Frankrijk in totaal al meer dan 116.000 hectare in vlammen opgegaan deze zomer. Ter vergelijking, dat is 7 keer de oppervlakte van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Een record is dat voor het land. President Macron zei vanavond dat het de ergste branden zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. In Roemenië is een kerncentrale stilgelegd uit voorzorg en dat heeft te maken met uitzonderlijke droogte, waardoor het peil van de rivier Donau heel laag staat. Water uit de Donau wordt als koelwater voor die Roemeense kerncentrale gebruikt en als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt voorlopig niet verwacht. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde omdat het peil van de Loire te laag stond. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium in Aalst gewonnen vanavond. Traditioneel is dat het allereerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Morgen is er opnieuw een criterium dan in Roeselare. Naast Evenepoel zal daar drievoudig ritwinnaar Tim Merlier mee rijden. Donderdag is er ook in Herentals nog een natuurcriterium. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland en 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan mogelijk tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat was in de buurt van Marseille. De Franse president Emmanuel Macron heeft vanavond alweer een bezoek gebracht aan het departement Gironde aan de andere kant van het land, waar op dit moment de ergste natuurbranden in de buurt van de stad Bordeaux woeden. Hij sprak er onder meer met brandweerlui en andere hulpverleners. De voorbije 24 uur is de situatie verbeterd, zei Macron. Door de inzet van vele hulpverleners in de lucht en op het land, dus bravo voor hen.
1: De 24 dernières heures. On voit bien que tout le travail qui a été fait par nos moyens aériens, par nos hommes et nos femmes sur le terrain, nos colonnes de feu qui ont vraiment contenu, a été efficace. Donc bravo à eux. Maintenant, je reste prudent pour plusieurs raisons. La chaleur va remonter, le vent est là. Et donc, il faut être humble.
0: Maar we moeten voorzichtig en nederig blijven, want het risico is nog niet geweken. Er is de wind en de temperaturen gaan weer stijgen, zei Macron nog. De volgende dagen worden in de regio Bordeaux opnieuw temperaturen van rond de 40 graden verwacht.

0: vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van het departement, heeft toeristen nochtans gevraagd om weg te blijven, maar dat is slechts een oproep. Hotels en verhuurders zijn dan ook niet verplicht om je verblijf terug te betalen, behalve in geëvacueerd gebied. Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop raadt aan om toch in gesprek te gaan met de verhuurder als je de reis wil annuleren of verplaatsen.
1: Geef aan van kijk, die oproep van de prefect is er en ik wil mij daar ook heel graag naar schikken. En misschien kom je zo toch wel tot een soort van compromis. Hou er ook rekening mee dat zelfs als je hotel ligt in geëvacueerd gebied en dat je dus volledig recht hebt op de volledige terugbetaling van je geld, dat dat ook niet zomaar morgen terugstaat. Ook in dat geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de goedbonnen, of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
0: Het is vanavond gebrand in een metrotunnel in Barcelona, in Spanje. Een bovenleiding had er vuur gevat en zette een metrokoker volledig onder de rook. Een metrotrein kwam tot stilstand. Aan boord waren zo'n 300 mensen. Die konden op eigen houtje door de metrokoker naar de dichtstbijzijnde metrostations. Een aantal raakte bevangen door de rook en is naar het ziekenhuis gevoerd, maar niemand is er erg aan toe. Het ging, ondanks de zware rookontwikkeling, om een kleine brand en ook de schade lijkt mee te vallen. Er wordt verwacht dat het metroverkeer tegen de ochtendspits in Barcelona weer vlot zal verlopen. Artsen in een ziekenhuis in de Italiaanse stad Turijn hebben voor een wereldprimeur gezorgd. Een vrouw die al 5 jaar blind was, kan weer deels terugzien nadat een deel van het netvlies werd getransplanteerd. Door een goed stuk netvlies van het ene oog naar het andere te transplanteren, kon van 2 beschadigde ogen weer 1 ziend oog gemaakt worden. De patiënt is een vrouw van 67 die blind werd na een verkeersongeval. De artsen slaagden erin iets te realiseren wat tot nog toe als onhaalbaar werd beschouwd. Remco Evenepoel heeft vanavond het Natuurcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel is dat het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was achteraf blij dat hij kon winnen in de stad waar hij geboren werd.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: Dinsdagavond is er het criterium in Roeselare, donderdag dat in Herentals. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Dinsdag veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland. Woensdag zelfs tot 34. Meer in de app van 14 Nieuws.

Broeder Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje.

En daar zijn dan ook nog Christine en Joop. Die lagen voortdurend met elkaar overhoop.

Je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus krult er.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag

Geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: In Barcelona in Spanje zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een brand in een metrotunnel. Een bovenleiding had er vuur gevat, waardoor de tunnel zich vulde met rook. Bijna 140 mensen raakten bevangen door die rook. Door de brand moest 1 metrostation ontruimd worden, een ander station werd gesloten. In het noorden van Nigeria zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen bij een aanval op hun dorp. Er werd geschoten en woningen en winkels werden in brand gestoken. Volgens de inwoners werden ze aangevallen door veehouders. Sommige regio's in Nigeria worden al lange tijd geteisterd door het geweld tussen landbouwers en veehouders. Die vechten om de gronden en grondstoffen daar. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is

0: Van 2019 geleden, dus het is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 2 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege de bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden, niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Het noordoosten van de Amerikaanse staat Wisconsin is geteisterd door een tornado. De ravage is groot, huizen en wagens zijn beschadigd of vernield en meer dan 30.000 gezinnen kwamen zonder stroom te zitten. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: De komende dag is er nog het criterium in Roeselare, donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperatuur.